0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niet zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Altijd wel iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en een terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met 3 anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer.

0: De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan een NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor tientallen mariniers. Defensieminister Dylan Jezielkus maakte dit bekend in het tv-programma Goedenavond Nederland. Het ministerie van Defensie had vrijdag al aangekondigd dat Nederland aan de missie zou meedoen, maar hield het exacte aantal deelnemers toen nog geheim. En tientallen boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Ommen om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen aan lokale burgemeester Alice van de Nieuwboer. Zij zei de zorg en onrust te begrijpen en wil met zo'n 300 aanwezige boeren in gesprek. De meeste boeren lieten wel weten dat er ook wel echt daden nodig zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Elementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met 3 anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan een NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor 10 mariniers. Defensieminister Dylan Jezielkus maakte dit bekend in het tv-programma Goedenavond Nederland. Het ministerie van Defensie had vrijdag al aangekondigd dat Nederland aan de missie zou meedoen, maar hield het exacte aantal deelnemers toen nog geheim. En 10 boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Ommen om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen aan lokale burgemeester Alice van de Nieuwboer. Zij zei de zorg en onrust te begrijpen en wil met zo'n

0: 300 aanwezige boeren in gesprek. De meeste boeren lieten wel weten dat er ook wel echt daden nodig zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Nederlandse horeca groeit dit jaar nauwelijks doordat consumenten minder uitgeven, terwijl de prijzen in 2026 met gemiddeld 5% stijgen door inflatie en hogere btw. Dat blijkt uit een rapport van ING. Restaurants en cafés verkochten dit jaar 1,6% minder. De omzetgroei komt volledig door hogere prijzen. Rusland voerde nachtelijke luchtaanvallen uit op Zaporizhia en Kiev met ballistische raketten en vliegtuigbommen. In Zaporizhia vielen 5 doden en 20 gewonden, terwijl in Kiev 1 gewonde werd gemeld en brand uitbrak in pakhuizen. Een dag eerder doodde Oekraïne bij een droneaanval op een Russische olieraffinaderij zo'n 13 mensen. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met 3 anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door de aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Dat meldt RTV Oost. Sproeien van gras, mais en gewassen mag niet meer. Water voor vee en blussen blijft wel toegestaan. Sinds half juli geldt elders in Overijssel al een beregeningsstop. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats met de Air Force One, vanwege een Iraans dreigement om hem te vermoorden. Het Witte Huis loog hierover. Journalisten en stafleden dachten dat ze samen Trump in het presidentiële vliegtuig zaten. De VS hadden kort daarvoor aanvallen op Iran hervat. De Nederlandse horeca groeit dit jaar nauwelijks doordat consumenten minder uitgeven, terwijl de prijzen in 2026 met gemiddeld 5% stijgen door inflatie en hogere btw. Dat blijkt uit een rapport van ING. Restaurants en cafés verkochten dit jaar 1,6% minder. De omzetgroei komt volledig door hogere prijzen. Rusland voerde nachtelijke luchtaanvallen uit op Zaporizhia en Kiev met ballistische raketten en vliegtuigbommen. In Zaporizhia vielen 5 doden en 20 gewonden, terwijl in Kiev 1 gewonde werd gemeld en brand uitbrak in pakhuizen. Een dag eerder doodde Oekraïne bij een droneaanval op een Russische olieraffinaderij zo'n 13 mensen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Je luistert naar de matinée met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en dit is het eerste uur van de matinée van deze maandag, de 10e augustus. Wat fijn, luisteraars, dat u afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name dan op onze matinée. Overigens staan alle onze frequenties op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. En natuurlijk zijn er ook zeer regelmatig nieuwe YouTube-filmpjes te vinden. We wachten vol spanning wanneer ook andere frequenties gebruikt kunnen worden door RTV Apeldoorn. Mark Capelle is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En de redactie heeft het volgende gesprek voor dit uur geregeld. Beeldend kunstenaar Ariadne Levenogen geeft niet alleen cursussen en workshops bij Gigant, maar coaching en ondersteuning bij onderwijsteams. Maar haar schilderijen zijn nu ook in de Bronkerk in Uggelen te bewonderen. Zij komt er live in de studio over vertellen. En we gaan nu naar het volgende nummer. Way Back in the 50s staat daar. Carl Wayne.

Aanstaande zaterdag wordt er een rommelmarkt gehouden aan de Gemzenstraat bij de Arkel. En dat is vanaf 10:15 tot 3:00 PM. En de Arkel is een woongemeenschap aan diezelfde Gemzenstraat. Nou, dat wordt vast heel gezellig. We gaan nu door naar Bot A. May, Daisy Dynamite.

We gaan naar het weerbericht. Wat betreft de korte termijn. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden, al is er ook wat sluierbewolking. Het blijft droog. De wind wordt noordwestelijk en neemt toe naar matig. De kwik loopt op naar 24 tot 25 graden. Vanavond is het helder en zal de zon nog een tijdje schijnen. Komende nacht is het rustig en helder en koelt het af naar 6 tot 9 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag volgt weer een zonnige en droge dag. De dag begint fris met temperaturen onder de 10 graden... maar met de zon erbij loopt het snel op. Bij een zwakke tot matige noord- tot noordoostenwind... wordt het rond de 25 graden. In de avond is het helder en in de nacht naar woensdag... koelt het af tot onder de 10 graden. Woensdag wordt een zonovergoten dag met alleen een beetje sluierbewolking. De wind is zwak tot matig uit het oosten... en hiermee komt weer warmere lucht naar onze omgeving. Het wordt 27 tot 29 graden. Woensdagavond is het helder en kunnen we de zonsverduistering zien... die om 7:15 begint en eindigt rond 21:00. De avond verloopt nog een tijdje aangenaam warm. Donderdag wordt ook een zonnige dag en het wordt nog wat warmer. De wind wordt zuidoostelijk en is zwak tot matig. De aangevoerde lucht is nog weer wat warmer dan op de woensdag. Het wordt tropisch met temperaturen van 32 tot 34 graden. Vrijdag is het opnieuw zonnig en heet met temperaturen 33 tot lokaal 35 graden. In het weekend wordt het op zaterdag tropisch met 30 graden. Zondag draait de wind naar het westen en wordt het met 25 graden minder warm. Neerslag wordt er tot en met het weekend niet verwacht, maar daarna wordt de kans op enkele regen- of onweersbuien groter en de temperatuur ligt veelal tussen de 22 tot 24 graden. Nou, we gaan nu naar een ander mooi nummer dat Mark heeft uitgezocht. Eat at Home, Paul and Linda McCartney.

is natuurlijk ongelooflijk veel te doen in het Apeldoornse. Je hebt nu buitenfilms bij Gigant en in Berg en Bos. Maar ik kan me voorstellen dat toch heel veel mensen zich alweer verheugen op de start van het nieuwe theaterseizoen in Orpheus. En dat begint op zaterdag 12 september. En dan krijg je een eigentijdse en swingende editie van het jazzfestival van Apeldoorn en de Veluwe. De kaartverkoop is al van start en kaarten kosten €35. Jongeren tot 30 jaar betalen slechts €15. Meer informatie is te vinden via www.orpheus.nl/generations. En we gaan nu naar Acta en de Munnik, de kapitein, deel 2.

0: I Think I Love You was dit van Partridge Family. En ondertussen is tegenover mij aangeschoven beeldend kunstenaar Ariadne Leefogen. Welkom, Ariadne.
1: Ja, dankjewel.
0: We waren net al even aan het kennismaken en je was op de fiets gekomen vanuit Klarenbeek. Hoe lang heb je erover gedaan?
1: 30 minuten.
0: 30 minuten.
1: Ja, dat valt mee.
0: Dat is te doen. Het is wel een
1: heerlijk
0: elektrische.
1: Nu. Ja, het is een elektrische fiets.
0: Ja, als je jouw naam opzoekt, dan zie je dat je beeldend kunstenaar bent, maar dat je op allemaal mogelijke manieren ermee bezig bent. Toen je jong was, wist je toen al dat je beeldend kunstenaar wilde worden?
1: Nou, niet zozeer in die termen. Maar ik ben wel vanaf mijn jeugd altijd heel erg met tekenen en schilderen bezig geweest.
0: Ja.
1: En dat komt ook omdat mijn moeder schilderde.
0: Ah, kijk.
1: En mijn opa en oma schilderden. En later ook nichtjes en... ik heb alleen maar nichtjes. Dus nichtjes gingen ook schilderen.
0: Ja.
1: En dus het zit echt in de familie van mijn moeders kant.
0: Ja.
1: En dan is dat zo... Dat hoort zo bij je leven. Dat is eigenlijk niet eens een vraag, ga ik het doen?
0: Nee.
1: Je doet het.
0: Ja.
1: Je doet het, want het is net zo belangrijk als eten en drinken dan op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan ga je op een bepaald moment een opleiding volgen. Waar heb jij je opleiding gevolgd?
1: En door die familie en door dat familie enthousiasme, zal ik maar zeggen, had ik toch op een gegeven moment iets van... Nee, ik wil iets anders. Ik ben de verpleging ingegaan.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja.
1: Dus dat was een hele andere route. En ik heb daar overigens nooit spijt van gehad.
0: Nee.
1: Want dat waren fantastische 20 jaar dat ik in de verpleging zat. Maar toen was ik een jaar of 46. En ik schilderde natuurlijk altijd, tussendoor altijd nog weer, maar niet beroepsmatig. En toen dacht ik van wil ik in die gezondheidszorg blijven?
0: Mm-hmm.
1: En ik deed opleidingswerk. Dus ik zat ook een beetje in dat educatieve vak van verpleging. En ik dacht, ik wil eigenlijk toch wel schilderen.
0: Ja.
1: En als ik dat wil, dan moet ik dat ook nu doen.
0: Aha.
1: Dus ik heb eigenlijk heel...

0: rigoureus ben ik, heb ik ontslag genomen.
1: Zo.
0: En ik ben bij een vriendin begonnen die een eigen teken- en schildertokootje had. En nou, van lieverlee na 2 jaar lesgeven bij haar en op volksuniversiteiten in Hillegom en in Lisse.
1: Ja.
0: Ik woonde toen in Zuid-Holland. Ben ik naar de kunstacademie gegaan.
1: Ook in Zuid-Holland?
0: Ja. Ja, Noord- en Zuid-Holland. Ja. Ja. Dus heb ik de vakopleiding gedaan, 5 jaar. En onderhand ben ik, ondertussen ben ik blijven lesgeven bij die volksuniversiteiten. En dat groeide en dat groeide.
1: Ja.
0: Nou, en ik ben in 2015 verhuisd naar Klarenbeek.
1: Aha.
0: En ja, ik had daar een hele leuke klantenkring. Maar ik begon hier weer opnieuw.
1: Aha. Dus, en ondertussen ook weer een leuke klantenkring.
0: Ja, ja, nog veel groter dan, ja. Dan ooit geweest is. Ja. Ja, ja, nee. Ja, ja.
1: En je wist ook meteen dat je je wilde richten op het schilderen?
0: Ja, tekenen en schilderen.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, ja. Want dat is echt iets wat mijn grote passie heeft.
1: Ja.
0: En misschien heeft dat ook wel wat met die gezondheidszorg te maken. Dat ik ook wel dacht van, ik kan wel 5 dagen per week of 6 dagen per week alleen maar achter mijn ezel staan. En alleen maar zelf daarmee bezig zijn en exposeren. Maar ik vind het zo ontzettend leuk om mensen te ontmoeten. En mensen te helpen ook om met dat tekenen en schilderen verder te komen.
1: Ja.
0: Dus dat er ook een stukje maatschappelijke relevantie bij zit.
1: Ja.
0: Dus dat boeide me heel erg. En, dus ik ben naar Gigant gelopen.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb daar met een programmamaker gesproken. En ja, dat is daar heel langzaam met 2 cursisten in 1 les. En zeiden ze al, heb je maar 2 cursisten? Ja.
1: Ja.
0: En laat je toch doorgaan? Ja,
1: ja, ja
0: ik laat
1: ja,
0: toch
1: ja,
0: doorgaan. Ja. Nou, lieverlee is dat gegroeid. En ja, dat is, ik heb daar nu een heel aantal cursussen.
1: Ja, en dat is mond-op-mond reclame natuurlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Zeker. Ja. Zeker. Ja. Ja.
1: Maar wat ik dan ook heel leuk vind, is dat je ook coaching en ondersteuning doet bij onderwijsteams.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Ik werk ook via Gigant voor Cultuurwijzer.
1: Mm-hmm.
0: En het CMK, Cultuur met Kwaliteit. Dus ik kom op scholen.
1: Ja.
0: En nou, dan heb je ook wel eens contact met een schoolteam. En dat vind ik eigenlijk heel mooi als de gelegenheid is en als de ruimte is dat het onderwijsteam zelf al ervaart wat die kinderen straks gaan ervaren.
1: Ja, en over welke leeftijd heb je het dan?
0: Nou, het CMK, dat is schooldag extra.
1: Mm-hmm.
0: En dat is meestal groep 5-6.
1: Ja.
0: En ik heb al meerdere keren bijvoorbeeld dat de school zei van ja, we willen het eigenlijk, we hebben een thema. En we willen dat eigenlijk schoolbreed hebben. Dus dan doe je datzelfde thema over de hele school. Met de kleuters, de allerkleinste die net binnenkomen, tot aan groep 8. Dus, en dat is dan natuurlijk heel gedifferentieerd.
1: Nou, ja.
0: Want, en dat bestaat dan ook vaak nog weer uit 2 lessen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan maak je samen met de intern cultuurcoach, een rooster.
1: Ja.
0: En dan kom je meerdere keren op zo'n school. En dat duurt natuurlijk wekenlang. Dus dat is dat is fantastisch.
1: Kun je een voorbeeld geven van een thema?
0: Ja, ik heb bijvoorbeeld in al meerdere keren het thema van Rembrandt gedaan.
1: Ah.
0: En de scholen hebben de mogelijkheid om naar het Rijksmuseum te gaan.
1: Zo.
0: En dat wordt behoorlijk gesubsidieerd.
1: Ja.
0: Dus er is busvervoer, er is daar een fantastische rondleiding door museum onderwijskrachten. En nou, als dat allemaal rond is, dan gaan de kinderen dus daar eerst heen in groepen naar het museum met de bus. En als ze dan terugkomen, dan heb ik voor ze 1 of 2 lessen.
1: Ja.
0: En ik heb dan uit het museum toch wel voor die kinderen eigenlijk

0: een heel belangrijk onderwerp gekozen. En dat is dan Rembrandt.
1: Ja.
0: En dan spits ik me daar weer op toe. Want je moet het natuurlijk wel focussen voor ze. Want anders dan verdwijnen ze erin.
1: Ja.
0: En dat was het thema, de nachtwacht.
1: Ah.
0: Nou, en dan heb je het eerst over de nachtwacht en over Rembrandt.
1: Ja. Ja.
0: En dan specifiek over... Maar als wij nou eens een nachtwacht maken met elkaar.
1: Zo.
0: Dus dan gaan al die kinderen op de grond liggen. En de een die trekt de ander om.
1: Ja.
0: Langs contouren van het lichaam. En dat wordt geschilderd. En dat wordt beplakt. En met haren gemaakt.
1: Ja.
0: En dat wordt allemaal uitgeknipt. En dan componeren we op de muur een enorme grote Rembrandt.
1: Alla de nachtwacht.
0: Alla de nachtwacht.
1: Wat ook zo groot
0: ja.
1: is.
0: En dan zijn de kinderen die hebben bijvoorbeeld thuis een hond. En die hond die komt er ook bij. Want ja. die zie je ook ja. op de nachtwacht.
1: Ja.
0: En ze hebben een klein zusje. En die willen ze er ook bij hebben.
1: Ja.
0: Dus dan... Nou, en dan in die tussentijd ontdekken ze van alles en nog wat op creatief gebied.
1: Ja.
0: Maar ze zijn ook steeds samen aan het werken. Dus ja, dat sociale onderling is ja. natuurlijk fantastisch.
1: Nou, dat is wel een heel mooi voorbeeld inderdaad. Wat je nu noemt, wat je dan bij het onderwijs doet. Maar je komt hier eigenlijk ook om te vertellen over de expositie die je hebt in de Bronkerk. Dus we gaan luisteren naar een muziekje dat Mark heeft uitgezocht. En dan gaan we weer verder praten en
0: ja.
1: dan over jouw expositie. We gaan nu luisteren naar een muziekje. Listen to What the Man Said van Paul McCartney.

0: Ik exposeer in de Bronkerk op het moment 29 olieverfschilderijen. En die hebben eigenlijk voor mij één thematiek. En dat is dat we allemaal onderweg zijn. Onderweg zijn om te zoeken naar verbintenis. Een schilderij heet bijvoorbeeld Hunkering. Mm-hmm. Of een schilderij heet De Dans van de Verandering. Dus, en al die termen die horen eigenlijk bij mensen zijn onderweg, zijn op zoek naar elkaar, hebben wel of geen aandacht voor elkaar. Het is een hele lastige wereld waarin we nu in zitten.
1: Ja.
0: En juist die belangrijke elementen, die heb ik eruit gehaald, die voor mij heel belangrijk zijn om de wereld weer goed en samen te laten zijn. Die saamhorigheid, die vrede, waar iedereen eigenlijk toch heel regelmatig mee bezig is. En,
1: ja.
0: en kijken van nou, wat kan ik eraan doen? Want ik denk dat dat het enige is. Wat kan ik eraan doen? Want meer heb je niet. Je hebt heel weinig invloed op die hele grote, op die hele grote beslissingen en die hele grote oorlogen die er zijn. En nou, dat heb ik in die, er zijn ongeveer 20 schilderijen die op een abstracte manier die thema's verbeelden.
1: Ja, maar je zegt abstract, maar wel op het moment dat je er een titel aan geeft,
0: ja.
1: is het voor de kijker, is het wel begrijpelijk waarom je die titel hebt gegeven?
0: Ja, ik had gistermiddag een meet and greet en er zijn heel veel bezoekers geweest.
1: Ah.
0: En ik heb heel veel bijzondere gesprekjes gehad van mensen die ook heel erg voelden van ja, dit is echt, in dit schilderij zit echt een nieuw begin.
1: Mm-hmm.
0: Want hier zit het nog vast en daar komt weer licht doorheen.
1: Okay.
0: En ik zie het groeien en of dit is een stille plek. Ik heb ook schilderijen waarin abstracte bomen staan.
1: Ja.
0: En waarin een stille plek is verbeeld. Of een doorgang. Of een. Nou, allemaal olieverf.
1: Oké, want ik zie hier het krantenartikel dat ik hier voor me heb. Dat is zo'n, wat je nu net beschrijft, een bomenrij met een.
0: Het regenboompad.
1: Ja. Dat. Nou, je hebt, wanneer kan men daar naartoe gaan, naar de Bronkerk?
0: Men is eigenlijk de hele zomer, dat is 6 weken lang dat Bronkerk zijn deuren echt ook door de week opent. Dat is op dinsdag, woensdag en donderdag tot 27 augustus. En dan is dat die dinsdag en die woensdag en die donderdag altijd van 11 tot 3.
1: Oké. En voor mensen die niet zo goed bekend zijn in Uggelen, is het makkelijk te vinden, de Bronkerk?
0: Ja, het is heel goed te vinden. Ja, het is heel goed te vinden. Ja hoor, zeker. En er is prima parkeerplek.
1: Ah.
0: En er is een helling, dus mensen die slechte been zijn, die kunnen ook heel goed, hebben ook heel goed toegang tot het gebouw. En het mooie is dat ze nu mij gevraagd hebben voor deze expositie.
1: Ja.
0: Maar het is niet alleen dat. Nee. Ze hebben prachtige muziek aanstaan.
1: Okay.
0: Ze nodigen je uit om daar gewoon lekker rustig te gaan zitten. Je kunt daar even lekker bij komen, even mediteren.
1: Ja.
0: Je kunt een kaars opsteken. Je kunt genieten van die muziek. En je kunt dus rondlopen om de expositie te bekijken.
1: Ja.
0: Maar het is dus meer, het is gewoon een hele mooie plek gecreëerd om, wat zij zelf ook op hun website zeggen voor de dorpsbewoners.
1: Mm-hmm.
0: Dus ook niet alleen voor gemeenteleden.
1: Nee.
0: En ook voor toeristen. En ook voor andere belangstellenden. Dus dat is natuurlijk wel heel mooi dat ze dat doen.
1: Ja. En gisteren was dat een extra

0: opening, want je had een meet and greet, zei je.
1: Ik had een meet and greet, ja. In het begin van de expositie was het voor mij qua agenda wat lastig te plannen om een start evenementje te organiseren. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik doe het in het midden.
0: Ja.
1: En dat is, ja, dat was heel erg leuk. Ja.
0: Ja, je hebt daar vast ook wel een boek liggen waar mensen op een aanmerking kunnen maken.
1: Klopt, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, want je bent nu dus halverwege, hè, want het is tot 27 augustus zie ik hier inderdaad staan.
1: Ja.
0: En dus verder is het dus open op dinsdag, woensdag en donderdag van 11 tot 3.
1: Ja, ja, klopt.
0: En kun je nog ergens meer informatie vinden?
1: Je kunt op mijn eigen website, www.ariadneleefvoorsje...
0: Ja.
1: Kun je ook de informatie van de Bronnenkerk vinden. En je kunt ook bij mijn eigen werk kijken. Van wat is er. En mensen kunnen natuurlijk altijd contact opnemen met mij. Zo van, nou, ik ben belangstellend. En ik vind het eigenlijk wel heel fijn als u er bent.
0: Ja.
1: Dus dan, als dat kan, dan zorg ik dat ik er zelf ben.
0: Oké.
1: En ik heb gisteren heel bescheiden, maar ik heb gisteren weer twee schilderijen verkocht.
0: Kijk.
1: En er zijn mensen die natuurlijk ook twijfelen. Niet omdat ze het niet zouden willen hebben, maar omdat ze denken van ja, misschien is het te groot.
0: Mm-hmm.
1: Of misschien past het wel helemaal niet in mijn kamer.
0: Nee.
1: Dus dat is ook altijd goed om te weten. Iedereen die geïnteresseerd is, serieus geïnteresseerd is, mag een schilderij mee naar huis nemen. En dan overleggen we even. En dan hangt iemand het boven zijn eigen bank. Ja. Of elders.
0: Of het gevoel dan ook
1: of
0: goed
1: dat
0: is.
1: Gevoel goed is. Ja. Ja. Want dat is natuurlijk voor mij, niet alleen voor de koper, maar voor mij ook heel belangrijk. Dat je niet iets verkoopt waar iemand achteraf van denkt van, dat is toch niet de goede keus.
0: Nee.
1: Want dat wil ik ook niet.
0: Nee. Want welke afmetingen hebben jouw werken?
1: Ik heb nu in de Bronkerk werkjes hangen van 30 bij 30.
0: Mm-hmm.
1: Er hangen werken van 60 bij 70. 70 bij 80.
0: Kijk.
1: En 1 bij 120.
0: Zo. Ja, dat was een heel...
1: Drie.
0: Genoeg om uit te kiezen.
1: Ja, heel veel verschillende formaten.
0: Ja, ik realiseer me nu dat ik jouw achternaam dus ook helemaal verkeerd uitgesproken heb. Waar komt...
1: Leefvoorsje is het.
0: Een Franse naam dan?
1: Ja. Het is een verbastering van de Hugenoten.
0: Ah, kijk.
1: Ja, ik zeg altijd maar... ik heet eigenlijk gewoon de Smit.
0: Ah.
1: Le Forgeron.
0: Ah, kijk.
1: Maar ja, ik heet toch liever Leefvoorsje.
0: Dat kan ik me inderdaad helemaal voorstellen. Ja. Want ik had geen idee hoe ik het uit moet spreken.
1: Nee, dat ben ik inmiddels al een tijdje gewend, hoor.
0: Ja.
1: Maar je deed het niet slecht, hoor.
0: Zijn we nog dingen vergeten?
1: Nou, ik zou iedereen van harte uitnodigen om lekker even op de fiets te komen. Of, of met de auto natuurlijk.
0: Ja.
1: En het is namelijk ook weer heel praktisch gezien. Het is buiten warm. Ja. Maar in die kerk is het heerlijk om een uur te zijn.
0: Ja,
1: het is daar lekker rustig en lekker koel. Dus het is echt genieten. Ik zou iedereen uitnodigen om te komen.
0: Weer iets, want er gebeurt natuurlijk in Uggelen heel veel. Maar dit is dan ook weer een mooi iets om naartoe te gaan. En dan is het dus open op dinsdag, woensdag en donderdag van 11 uur tot 3 uur 's middags. Ik hoop dat er nog heel veel mensen naar komen kijken.
1: Ja.
0: En komen genieten van, want ik heb het weerbericht net weer voorgelezen. Dan denk je, maar dan is het inderdaad lekker zitten in die kerk.
1: Ja.
0: Nou, ontzettend fijn, Ariadne Leefvoorsje.
1: Ja.
0: Dat je naar de studio wilde komen om wat meer te vertellen over hoe je ertoe gekomen bent om beeldend kunstenaar te worden. En dat mensen nu dus in oogschouw kunnen nemen de werken die je hebt gemaakt. In ieder geval een aantal daarvan. En dat ze ook nog contact dan met jou op kunnen nemen eventueel.
1: Ja.
0: En dat ze ook op proef dingen mee naar huis kunnen nemen.
1: Heel

0: vrijblijvend. Het moet goed voelen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nogmaals, heel veel dank dat je naartoe wilt komen.
0: Heel hartelijk bedankt dat ik het hier mocht vertellen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Graag gedaan. En wat heeft Mark voor ons klaarstaan? Who'll Stop the Rain? Creedence Clearwater Revival. CCR.

We lopen naar het eind van het eerste uur van deze matinee van maandag de 10e augustus. Mijn technicus van dienst, Mark Capelle, en ik hopen natuurlijk dat u zo dadelijk ook weer bij ons aanschuift voor het vervolg van deze matinee, voor het tweede uur van de matinee. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS vandaag en het Kadaster. Landelijk stegen de prijzen gemiddeld met 4%. Oost-Gelre kende met ruim 20% de grootste stijging. In 6 gemeenten, waaronder Noord-Beveland, daalden de prijzen juist. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van morgen zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. Dan schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. De grootste sinds 11 augustus 1999. Oogartsen waarschuwen dat kijken zonder speciale bril blijvende netvliesschade kan veroorzaken. Huistuin- en keukenmiddelen, zoals een cd'tje, worden afgeraden. De aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur... een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Dat meldt RTV Oost. Sproeien van gras, mais en gewassen mag niet meer. Water voor vee en blussen blijft wel toegestaan. Sinds half juli geldt elders in Overijssel al een beregeningsstop. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats met de Air Force One, vanwege een Iraans dreigement om hem te vermoorden. Het Witte Huis loog hierover. Journalisten en stafleden dachten dat ze samen Trump in het presidentiële vliegtuig zaten. De VS hadden kort daarvoor aanvallen op Iran hervat. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Je luistert naar de matinee met Tineke Jeltsema.
1: En dit is het tweede uur van de matinee van deze maandag, de 10e augustus. Fijn luisteraars dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn en dan met name op deze matinee. Mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek is Mark Capelle. En de redactie die heeft de volgende gesprekken geregeld. Op zaterdag 15 augustus herdenken de Oorlogsgravenstichting, Stichting Indisch Erfgoed en gemeentes Apeldoorn en Voorst het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en de oorlogsslachtoffers in voormalig Nederlands-Indië. Adrienne Zuiderweg, secretaris van Stichting Indisch Erfgoed, komt erover vertellen in de uitzending. Muziekpodium Grote Kerk organiseert vanaf 1 augustus tot en met 12 september optredens op de zondagmiddag van 2 tot 4 uur. Aanstaande zondag gaan oud-stadsdichters, Peter-Jan de Wilde en Aad van der Waal een optreden verzorgen over de Beatles, songs en met hun eigen gedichten. Aad komt in de studio uit de doeken doen wat we ervan kunnen verwachten. En het volgende nummer dat Mark heeft uitgezocht is Dust My Blues van Elmore James.

Van 17 april tot en met 30 augustus presenteert Paleis Het Loo de grote trap als muren konden praten. De grootschalige restauratie van de op één na grootste schildering van Nederland vormde aanleiding voor een tentoonstelling die je meeneemt van Apeldoorn naar Versailles en verder tot in Istanbul. Voor meer informatie en tickets kan je naar paleishetloo.nl. We gaan nu naar zomersproetjes van Rocca Granata.

0: zomersproetjes. Yep. Wie had ze niet? Ik wel in ieder geval. Ja, ja. Ondertussen is tegenover mij komen zitten Adrienne Zuiderweg. Welkom, Adrienne.
1: Welkom, dank je.
0: En jij bent secretaris van Stichting Indisch Erfgoed.
1: Ja, ja. Ben ik.
0: Ja, kun je iets meer over je jeugd vertellen? Want dat heeft vast met Indië te maken.
1: Ja, het heeft heel lang geduurd voordat ik bij de Stichting Indisch Erfgoed kwam. Want ik werkte niet in Apeldoorn, maar in Amsterdam. Maar er was in de tijd een lid. Stichting hebben geen leden, maar een van de dames. Die belde wel iedere avond op en die zei, doe dat nou toch, doe dat dan toch. Ja. Uiteindelijk heb ik het ook gedaan en dat was in 2006.
0: Ja.
1: De stichting was net opgericht. Ralf Knevel is de grote voorzitter. En eigenlijk van meet af aan ben ik mee aangeschoven. Het heeft ook met mijn Indische achtergrond te maken. Ja.

0: ik heb in... toen was het Nederlands Indië. Toen heette het Nederlands Indië. Daar ben ik gemaakt. Maar ik ben geboren in Amsterdam tijdens het verlof van mijn ouders.
1: Okay.
0: Dus toen het verlof van mijn vader erop zat, toen zei hij nou, dag. En ging terug. En ik ben met mijn moeder nog bij tantes een aantal maanden gebleven. En
1: ja,
0: toen ben ik ook meegekomen. Ik ben de ena jongste. Mijn oudste zusje is, toen heette het nog, Batavia geboren.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb een zusje dat is in Surabaya geboren. En dan heb ik nog een broer en een zusje die zijn in Jakarta nog met DJ gespeld geboren. Dus ik was eigenlijk de enige kaaskop. Want dat is er ingestampt,
1: bij wijze van spreken. Ja.
0: En eigenlijk van de kinderen ben ik wel degene die heel veel belangstelling heeft voor de Indische roots. Maar dat heeft ook weer met mijn opleiding te maken.
1: Want wat was je opleiding?
0: Ik heb Nederlands en geschiedenis gedaan. En mijn specialisme is de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De literatuur en de cultuur. En voordat ik de VOC onder handen nam, heb ik eerst nog naar de WEC op Suriname gekeken. Dus ik ben eigenlijk zowel voor de Oost als de West goed geïnformeerd wat de koloniale politiek van Nederland en de cultuur natuurlijk betreft.
1: Ja.
0: Ja.
1: En daar weet je niet vrolijk van, denk ik.
0: Nou, dat ligt eraan. Als ik heb wat moeite dat er continu gezegd wordt slaven, slaven, slaven.
1: Mm-hmm.
0: Het was niet helemaal zo zwart-wit.
1: Nee.
0: Het was toch een andere tijd en een andere samenlevingsvorm. En natuurlijk is de uitbuiting geweest. Als je naar maar concentreert op Nederlandse Indië. Sumatra, daar had je al die plantages, mm-hmm, de tabak en de rubber.
1: Ja.
0: En over het uitbuiten van de koelieslaven heeft Madelon Tsekei Lulofs echt een aanklacht geschreven dat rubber heet. En voor Indisch erfgoed ben ik eigenlijk ook degene die vanwege mijn opleiding ook goed geïnformeerd ben. En ik ben een van degenen die ook de zogenaamde themazondagen op Bronbeek organiseert. En dat hebben we al inmiddels 20 jaar gedaan. Een soort van kennisacademie over de cultuur, de literatuur, de historie, de politieke, de economische situatie van Nederlandse Indië.
1: Mm-hmm.
0: Maar ook van Indonesië. Ik ben ook altijd op zoek naar ook nog de link naar zoals het huidige Indonesië is. Want ik ben niet van de tempo dulu. Ik ben niet van het terugkijken. Ik ben van het is er geweest. We kijken vooruit. En hoe kunnen we samenwerken?
1: Mm-hmm. Ja. Vind je er ook dat het makkelijk is om samen te werken?
0: Ja, eigenlijk wel. De Stichting Indisch Erfgoed werkt samen met de Stichting Mohabbat. En het is een Molukse organisatie.
1: Ja.
0: En die is in de tijd opgericht door Elias Rinsampessi. Omdat hij eigenlijk zag dat de Molukse gemeenschap een beetje stuurloos dreigde te raken. En voor de Indische gemeenschap heb je Plita.
1: Mm-hmm.
0: Dus de samenwerking met Elias is goed, is mooi. En sinds kort hebben we een samenwerking met Humphrey Delacroix uit Nijmegen. We kennen elkaar ook al jaren.
1: Ja.
0: We hebben gezegd, nou, we gaan toch de krachten bundelen. We gaan samen en kijken wat we nog meer samen kunnen doen. Dus ik ben van samengaan en transparantie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, want de Molukse gemeenschap, daarvoor, of door hen, wordt ook heel veel georganiseerd, hè?
0: Ja. Ja, dat is van de laatste jaren. En dat is eigenlijk ook dankzij alle subsidies die nu afgekomen zijn. Vooral de laatste jaren. Via het Veteranenfonds is de subsidie afgekomen voor de Indische gemeenschap, de Molukse gemeenschap, de Papua gemeenschap.
1: Mm-hmm.
0: En dit is ook goed, want er is veel erfgoed. En het is ook waard dat daar nog meer omgegaan wordt. Toen de Nederlanders in de jaren, eind jaren 40, begin 50 naar Nederland kwamen, toen wilden ze niets liever dan opgaan in de Nederlandse samenleving. Mm-hmm. Maar toen had je een Charlie Robinson. Hij was journalist geweest in Indonesië, was het toen, bij de Nieuwsgier. En toen hij in Nederland kwam, heeft hij een tijdschrift opgericht dat Tong Tong heette. En Tong Tong, dat is wanneer je slaat naar een, zeg maar, een holle boom. En dan zijn dat de berichten die je doorgeeft.
1: Okay.
0: De Tong Tong heet inmiddels Moeson. Zo lang bestaat dat blad al. En Charlie heeft altijd gezegd, je moet niet assimileren. Je hebt je eigen erfgoed en moet je trots op gaan, op zijn. Dus dat is eigenlijk een adagium wat me uit het hart gegrepen is.
1: Ja,
0: ja.
1: En je bent hier voornamelijk ook, want

0: vind dit ontzettend interessant. Maar we gaan het dus ook over 15 augustus hebben, ja. De herdenking. Ja. Maar je had ook een iets uitgezocht, muzikaals, van Masada. En waarom?
1: De Molukse gemeenschap is wat verdeeld. Er is een deel die viert, herdenkt ook mee. Maar er is ook een deel die was veel meer van de eigen republiek. De RMS, de Republiek Maluku Salatan. Ja. En die kijken er toch anders tegenaan. En onze partner is meer van samenwerken. En hoewel hij zelf ook in Assen heeft gezeten, hoor, als kind. Ik heb voor Masada gekozen omdat dat Sayang E, heet dat lied ook. Dat is, ik vind het een mooi lied. Het is een lied dat ook verbindt. En het is een lied waar ik nog steeds de tranen in ogen krijg en de kriebels over mijn rug krijg. Want het hoort, dit is mooi om te horen.
0: Oké, en wat betekent de titel?
1: Sayang, hè? Ik ben er. We zijn er.
0: Ik ga Mark even vragen of hij het aanzet. Van Masada.

0: hebben een prachtig nummer van Masada kunnen horen op verzoek van mijn gast nu, Adrienne Zuiderweg. Ze is secretaris van Stichting Indisch Erfgoed. We hebben het net al een beetje gehad over haar eigen achtergrond en verschillende dingen al aangetipt. Maar we gaan nu naar de herdenking op zaterdag 15 augustus, aanstaande zaterdag. Wat kun je daarover vertellen, Adrienne?
1: Het is nou een definitieve samenwerking. Daar hebben we het net ook over gehad. De Indische Erfgoed werkt graag samen. En het is een definitieve samenwerking met de Oorlogsgravenstichting. Mm-hmm. En dat doen we samen met de gemeente Apeldoorn en Voorst. En er was een tijd lang eigenlijk geen herdenking in Apeldoorn meer. En er werd ook heel lang gezegd, er is geen monument in Apeldoorn.
0: Nee.
1: Maar Loenen is gemeente Apeldoorn. Ja. En zo is eigenlijk de toenadering gezocht. En vorig jaar hebben we eigenlijk proef gedraaid. En dat is zo goed bevallen dat we nu gezegd hebben, vanaf dit jaar wordt het een echte samenwerking. Dus we hebben ook een herdenking geprogrammeerd. Waar komt het op neer? Er is een inloop vanaf 10:30. Ja. Koffie, thee en natuurlijk spekkoek erbij. En dat is bij het educatiecentrum. En de eigenlijke herdenking die begint om 11:30. Mm-hmm. Duurt een uur en is rond 10:30 afgelopen. De herdenking vindt plaats bij de zeven kruisen. En dan moet je echt voorstellen, daar staan zeven witte kruisen in het landschap. Die kruisen die zijn in Indonesië gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En die zijn naar Apeldoorn overgebracht. En die kruisen die representeren in Indonesië oorlogsgravenvelden van, erevelden van de Oorlogsgravenstichting, wel te veel. En daar worden ook jaarlijks herdenkingen gehouden. Er is ook een speciale medewerker van de Oorlogsgravenstichting werkzaam in Indonesië. Okay. En van haar hoor ik ook dat er heel veel belangstelling is. Met name van Indische Nederlanders, mm-hmm. nazaten, die dan heel graag een bezoek willen brengen aan, het zij in Jakarta, er zijn een paar begraafplaatsen, of Semarang, in ieder geval de graven van familie bezoeken.
0: Ja.
1: En dat is wat wij op 15 augustus zaterdag herdenken. We herdenken dan de gevallenen in Zuidoost-Azië.
0: Mm-hmm.
1: Maar we herdenken ook de oorlogsslachtoffers in voormalig Nederlandse Indië. Want nadat eigenlijk de Japanse bezetting voorbij was, toen brak er een vreselijk onrustige tijd aan.
0: Ja.
1: En wij noemden die vroeger de Bersiap. Maar tegenwoordig wordt die de decolonisatieoorlog mm-hmm. genoemd. Inmiddels doet Indonesië daar ook heel veel onderzoek naar. Wat gaan we doen, dat uur herdenken? Er worden bij die zeven kruisen worden ook nog een keer vazen geplaatst. Echt denk maar gewoon een bloemenvaas.
0: Ja.
1: En die vazen die representeren ook weer de velden in Thailand en Myanmar. En dan hebben we eigenlijk de hele wereld daar staan. Zijn er toespraken van de burgemeesters. Tisha Sahuleka, die zingt de Beta Belayar Jau. Dan is Dionne van Haastert, die spreekt over haar tante. En haar tante is in een Thais kamp overleden en die is begraven op het ereveld in Loenen. De voormalige stadsdichter Ivar de Vries, die heeft een speciaal nieuw gedicht geschreven. En als ik het goed heb, heet dat Stilstaan. We zijn ook heel blij dat hij weer wil komen. En dan komt Henriette Muller samen met haar dochter, Danielle Korn. En Henriette is van de Stichting Indisch Erfgoed. En zij gaan het over de geschiedenis hebben van haar familie. Over Henry Muller, die twee kinderen heeft verloren. Zijn oudste zoon Maurits was knilsoldaat en hij is gesneuveld.
0: Ja.
1: En zoon Pieter, die zat op de Yonomaro en

0: dat schip, Japans schip, is door een Britse onderzeeër beschoten en is toen gezonken. En Pieter is overleden, is verdronken. Dat is eigenlijk in het kort het verhaal wat zij vertellen. Ze vertellen dit verhaal van, dit is ons verhaal. Het is typisch voor de Indische gemeenschap dat ze hun verhalen vertellen. Dat is ook, we herdenken, we herinneren de familie, mm-hmm, en we kijken vooruit.
1: Ja.
0: We gaan de toekomst in. We hebben over het algemeen voor dit jaar voor verjonging gezorgd.
1: Ja.
0: Het opzet gedaan. Daarom zijn we ook blij met Tisha Sahaleka en met Ivar de Vries. Maar natuurlijk gaan we verder nog herdenken. Want er wordt de Melati-krans gelegd. De Melati-krans, dat is de Indische jasmijn. En het is eigenlijk het symbool voor de bevrijding. Die kransen worden speciaal gemaakt. En de kransen worden ook gelegd door Dimfe van Haastert en haar vader Victor. Dan is het signaal de tap toe.
1: Mm-hmm.
0: Een minuut stilte. En dan komt het Wilhelmus. Wat wij heel belangrijk vinden is, al vind je het gedicht mooi, al vind je als Tisha Sahaleka de Indische vader zingt en zijn Molukse lied, daar klappen we voor. Er wordt niet geklapt tijdens de herdenking.
1: Nee.
0: Dat doen we niet.
1: Nee.
0: Daar zijn we heel streng in.
1: Nou, dat is wel heel goed dat je dat
0: En dan hebben we eigenlijk in een nutshell het uur gehad.
1: Ja.
0: Daarna gaan de wegen uiteen. Voor wie nog wil blijven, die kan nog even een drankje krijgen in het educatief centrum. En dan gaan we opruimen. En dan is er voor een kleine groep de mogelijkheid om de nasi bungkus te eten. Dat is de maaltijd, de bevrijdingsmaaltijd voor de Indische gemeenschap. En dat doen we bij de Indokarden, maar die is overvol. Er kan niemand meer bij. Dus ik moet even heel streng zeggen, niet meer.
1: Kan niet meer.
0: Nee.
1: Maar he, voor de algehele herdenking,
0: alles, iedereen mag komen, iedereen is vrij.
1: Moet je je aanmelden?
0: Naar de website van de Oorlogsgravenstichting. Daar is een tab waar je dan je op kan klikken. En dan weten we ongeveer. Het is gewoon heel praktisch.
1: Ja.
0: We hebben 180 stoelen.
1: Ja.
0: En we willen niet dat er te weinig mensen zijn die nog moeten staan. En dat gebeurde vorig jaar.
1: Ja,
0: toen hadden we te veel mensen.
1: Ja.
0: Ja. Er is, en dat is heel belangrijk, er is voldoende water. Want het wordt zaterdag warm.
1: Ja. Ja.
0: En daar hebben we vorig jaar hebben we dat ook de rekening mee gehouden. En wat we ook doen, er rijdt een busje van het parkeerterrein naar het educatief centrum, zodat degene die slechterbeen is met het busje mee kan. Er wordt op alle manieren er voor onze bezoekers gezorgd, zodat ze op een hele mooie manier hun nabestaanden kunnen herdenken.
1: Nou, je hebt het heel mooi uitgelegd. En volgens mij hebben jullie aan alles gedacht. Je hebt ook geleerd van vorig jaar met allerlei dingen.
0: Ja.
1: En, iedereen is dus welkom, maar je moet je wel aanmelden. Kun je nog één keer zeggen waar men dat moet doen?
0: De Oorlogsgravenstichting. Gewoon Oorlogsgravenstichting.
1: Ja.
0: En dan zie je daar een tab herdenken 2026. En als je het echt niet weet, dan mail je gewoon naar info@indischerfgoed.nl.
1: Ja.
0: Ik lees de mail, ik pik op en ik geef de link. En dan komt het allemaal in orde.
1: Nou, ik hoop dat er heel veel mensen op afkomen en dat het een prachtige herdenking wordt. Ja, dat, nou, wat je nu verteld hebt, dan wordt het in ieder geval indrukwekkend. En je hebt al aangegeven, applaus, hoe mooi ook dat alles is. Applaus niet doen, ja, want daar zijn jullie heel duidelijk in. Geweldig dat je naar de studio wilde komen, Adrienne Zuiderweg, van secretaris van Stichting Indisch Erfgoed. Dank je wel voor je gesprek en voor je informatie.
0: Graag gedaan. Dank je wel voor de uitnodiging.
1: We gaan nu naar New World in the Morning van Roger Whittaker.

0: Ja, ondertussen is tegenover mij komen zitten Aad van der Waal. Welkom, Aad.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik heb je hier wel eens een keer eerder in de studio mogen ontvangen. Samen met Peter-Jan de Wilde. En
1: jazeker.
0: Nu heb je ook weer een mooi project samen met hem. Aanstaande zondag in de Grote Kerk.
1: Ik dacht dat het zaterdag was.
0: Is echt waar? Heb ik dat verkeerd? Dat zou zomaar kunnen. Als ik het, ik dacht dat het alleen op de zondag was.
1: Anders ben ik zo het hele weekend druk. Hè?
0: Maar we gaan 15-8. Heb ik hier staan. Op 15-8. Dus het is belangrijk dat jij wel op het goede moment bent.
1: Ik kom op het goede moment. Maar ja.
0: We gaan het zo nog even nakijken. Dan komt ongetwijfeld goed. Wat gaan jullie doen?
1: Nou, er is in de Grote Kerk, dat weet je. Hè, er is een schilderijententoonstelling van G.B. Bovenlander. En er worden allerlei muzikale evenementen georganiseerd. En Peter-Jan en ik zijn gevraagd om...

0: Ja.
1: Over de teksten van de Beatles.
0: Ja. Ja, en nou, ik had dus al gevraagd aan Mark of die wil kijken naar Blackbird. Maar hebben jullie daar ook weer iets over geschreven?
1: Nee, daar hebben we deze keer niks over geschreven. Maar we gaan het wel spelen. Het staat wel op de lijst.
0: Oké. Okay. En wat voor gedicht heb je? Want je wilt graag, denk ik, een gedicht gaan horen.
1: Ik hoop dat ik... dan heb je een beetje een indruk van wat we aan het doen zijn. Nou, iedereen kent het nummer Yesterday natuurlijk wel.
0: Ja.
1: En daar zit een mooie zin in. There's a shadow hanging over me. En I'm not half the man I used to be. En omdat het over popmuziek gaat, dacht ik van... Nou, laat ik dan ook een gedicht over een pop doen.
0: Aha.
1: En dat is een etalagepop. Yesterday. De pop stond jaren in de etalage te glimmen in een spot bij H&M. Maar zich ineens bewust van zijn slijtage, viel er vandaag een schaduw over hem. Van het tweetal showers dat toen is verschenen en hem over de schouders heeft gelegd, nam het timide meisje snel de benen, maar heeft omtrent die keuze niets gezegd. En haar collega is de torso torsend, haar zachtjes vloekend achterna gegaan. De pop keek mij nog even tranenmorsend over de shower schouder intriest aan en jammerde: Oh dear, as you can see, I am not half the man I used to be.
0: Als je die etalagepop, als je het erover hebt, dan doet mij dat denken aan die ene etalage in Beekbergen.
1: Oh, met al die poppen. Ja. Waarvoor die videotheek zat er vroeger of zo.
0: Ja, daar heb je dus ontzettend veel poppen. Oh, mooi dat je dit hebt. Nou, volgens mij gaat het inderdaad, jij zal ongetwijfeld gelijk hebben, zal het over de zaterdag gaan, hè, zei jij.
1: Ja, volgens mij, ik kijk altijd pas op het laatste, hoor. Ik denk van, elke dag is er wel wat. Ja. Maar voor zaterdag, bij mijn weten.
0: Ja, maar het is wel van 2 tot 4,
1: van
0: hè?
1: 2 tot 4.
0: Dat klopt in ieder geval.
1: Dat had op de andere dag ook gekregen.
0: Ja, want ik was afgelopen zondag geweest. En toen had ik wel een mooi boekje meegekregen. Maar ik wist niet dat jij in de uitzending zou komen. Dus anders
1: had ik
0: hem gehad. En hadden we heel goed kunnen kijken wat er stond. Hoe komt zo jullie belangstelling voor de Beatles?
1: Ja, kijk, we hebben alle twee zoiets van... Het is een stukje van je jeugd natuurlijk. Ja. En zo. Het hoort heel... Je hebt dat allemaal gevolgd. En... Ons beide muzikale smaak is veel breder. Ja. Maar hier zit een enorme overlap en waardering voor allerlei kwaliteiten die ik... En het bewerken blijft ook leuk, merk ik. Want daar ben ik nu een paar jaar mee bezig.
0: Ja.
1: Maar ze hebben zo diverse stijlen gespeeld en zo. En een van mijn uitdagingen is dat als ik wil dit karakter van een nummer blijven behouden. Maar dat kan dus zijn, om die oude nummers is bijna alleen maar gitaarmuziek. Dus dat is niet zo heel moeilijk als je dat een beetje... Dat kun je makkelijk vertalen. Maar om maar een voorbeeld te geven van een nummer als When I'm 64.
0: Ja.
1: Daar zit een hele belangrijke klarinetpartij in. Er zit een klarinet trio bij. En als je die partijen weglaat, dan denk ik, dan vermoord je het nummer.
0: Ja.
1: Hetzelfde is bij Penny Lane, daar zit een Bach-trompetje in. Ik zei van, nou, dat was ook altijd voor mezelf, als ik dat er niet in krijg met het bewerken, dan spelen we het niet.
0: Oké. Okay.
1: Dus het is echt, ik denk dat het karakter goed gevangen is van de nummers die we op het repertoire hebben staan.
0: Ja. Want hoeveel nummers gaan jullie doen?
1: Ik weet het niet zo helemaal uit mijn hoofd. We wisselen het een beetje af met steeds een setje van 4 à 5 nummers en dan ook 4 of 5 gedichten.
0: Ja.
1: En dat wisselen we steeds af.
0: Ja, ik ben nog benieuwd naar een gedicht.
1: Nou, ik heb er ook wel eentje over die... Ik noemde net When I'm 64.
0: Ja.
1: Nou, die heb ik ook. En die heet Over de Datum. Dit nummer, zo had ik me voorgenomen... zou ik wel even arrangeren gaan... Maar het is er jarenlang niet van gekomen, al kondigde de deadline zich vaak aan. En met de tijd leek ik steeds sneller jarig, elk kleinkind telkens groter op mijn knie, de kop verkapt gezegd wat minder harig en blootgesteld aan isolofobie. Geplaagd door een soms aarzelende hartslag, de sleetse kwakkelgang van de prostaat en het haperend geheugen vol met spinrag, was ik te vaak, te moe, te traag, te laat. Ik was tenslotte uitgearrangeerd, de 64 ruimschoots gepasseerd.
0: Ja, daar kan ik ook over mee praten natuurlijk. Ja.
1: Maar dat is een ander programma.
0: Ja, dat is een heel ander programma. Ja. We gaan even luisteren, en dan gaan we straks nog even een stukje verder doen, naar Blackbird van diezelfde Beatles.

0: only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Toch ook zo'n mooi nummer, hè?
2: Prachtig, hè? Dat blijft ook prachtig.
1: Ja. Ja, en het is inderdaad op de zaterdag. We hebben het even nagekeken. Zaterdag 15 augustus ben je daar samen met de andere oud-stadsdichter Peter Jan de Wilde. Jullie schrijven zoveel.
2: Ja.
1: Ja, en met alle nummers van de Beatles. Hoe kom je dan tot een selectie?
2: Dat is elke keer. Want inmiddels denk ik dat ik een stuk of 40 nummers bewerkt heb al.
1: Ja.
2: En dan maak je nu een keuze van, nou, wat gaan we nu doen? En dat kan, het leuke is dat je dan elke keer een klein beetje kan aanpassen. Ja. Dus je zegt, nou, we zijn één keer, dat was bij die lichtjesavond, hè? Van, ja. Bij de begraafplaats.
1: Ja.
2: En toen was er op een gegeven moment waren mensen uitgevallen. En toen werden wij ter 11 uur gebeld van, aha, zouden jullie wat willen doen?
1: Ja.
2: Dus dan zit je in de auto van, nou, dan moeten we wat rustiger, dan moeten we maar de ballads nemen. Welke gaan we doen? Dus ja, met een papiertje. Ik dan, hè, Peter Jan het stuur. En dan,
1: ja, je moet het wel goed verdelen.
2: Ja, dat was een goede taakverdeling. Ja. Je moet mij ook niet achter het stuur van de auto hebben. Maar dan zit je in de auto te bedenken en dan is het inmiddels al zoiets dat je, oh, maar dit is ook leuk. Of zullen we dat doen? Of,
1: ja.
2: En dan heb je zo een programmaatje bij elkaar. En dit, nu we er gedichten bij maken, dat smaakt ook naar meer, merken we. We hebben zo van, nou, we stoppen nu met wat we nu hebben en daar gaan we het nu mee doen, zaterdag. Maar er komen er waarschijnlijk nog wel meer. Het blijft wel inspireren.
1: Ja.

0: En het zijn steeds van waar haak je op in, bijvoorbeeld. Hè? Want nou, wat ik hier zeg, When I'm 64 is gewoon zo van, dat ik denk van, nou, dat is het nummer waarmee je te laat kan zijn met de bewerking. En Yesterday was het mooie idee van I'm not half the man I used to be, om dat letterlijk te nemen voor een etalagepop.
1: Ja, dus ja,
0: dat is ook zo van wat, op het moment dat je de vondst hebt, dan schrijft het, dan schrijft het gedicht zich vanzelf.
1: Ja. Ja, en heb je er nog eentje?
0: Ik heb nog een heel kleintje, maar dan moet ik even wat bij vertellen.
1: Okay.
0: Dat is Hey Jude. En, maar Hey Jude gaan we niet spelen.
1: Nee.
0: Want dan zou ik klaar zijn met alleen het refrein. Want dat zingen ze ongeveer een half uur lang.
1: Ja.
0: Dus dat doen we niet. Maar er is, waar ik op een gegeven moment op aansloeg, was dat er een klatje van Paul McCartney gevonden is, als een soort geheugenstuntje in de studio. En ik moet even kijken hoor, ik heb het opgeschreven. Dat is op een gegeven moment tijdens een beurs ergens, of op een internetveiling, is het verkocht voor maar liefst $900,000.
1: Kijk.
0: Het is ongeveer €832,000. Nou, als dat voor een klatje wordt gegeven, dan kan ik wel wat mee met een gedichtje.
1: Ja.
0: Het is een heel kleintje. Het is een limerick.
1: Ja.
0: Die maak ik niet zoveel, maar ik vond hem hier erg leuk bij. Hey Jude. Voordat je het nieuws hoorde, had je Hey Jude nog gedraaid zonder dat je met weemoed en spijt en met rouw zelfverwijt ooit dacht aan een weggegooid klatje.
1: Ja.
0: We blijven arm.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Nou, en dat gaan jullie dus allemaal doen aanstaande zaterdag de 15 augustus van 2 tot 4. En het wordt hartstikke warm, dus dan is het des te fijner om de kerk in te gaan.
0: Dat vind ik een hele goede, ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Doe het alleen daarom al.
1: Ja, ja, zeker. Dat, ja, hebben jullie al wel eerder opgetreden in de grote
0: kerk? Ja, niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor hebben we het. Maar toen waren we er een klein beetje mee bezig, maar we zijn nu wat, we hebben wat meer nummers nu.
1: Ja.
0: Dus we kunnen het nu aanpassen naar wat we willen doen.
1: Ja, ja, en jullie maakten daar weer een gezellige act van samen.
0: Dat doen we.
1: Ja, ja, nou dan, daar rekenen we ook op. Want
0: Nou ja, als je de lat zo hoog legt, oké. Okay. Gaan we het maar eens even oefenen deze week.
1: Ja. Nee, maar we hadden het al over dat ik naar een eerder optreden van jullie ben geweest. En toen hadden jullie het over het Groeningen Museum.
0: Ja,
1: ja,
0: daar hebben we inderdaad een hele serie gedichten over de schilderijen die daar hingen. En daar hebben we ook een programma van gemaakt.
1: Ja.
0: En zo blijven we van de straat. Hè?
1: Oh, absoluut. Ja, zeker weten. Nou, daar was ik ook niet zo bang voor. Achter de geranium zie ik jullie ook niet zitten.
0: Nee, tenzij we daar een gedicht over willen maken.
1: Nou, helemaal super, Aad van der Waal, hè, oud stadsdichter, dat je naar de studio wilde komen om wat meer te vertellen over het Beatle-gebeuren dat je samen met andere oud stadsdichter Peter Jan de Wilde gaat doen. Aanstaande zaterdag in de Grote Kerk van 2 tot 4.
0: Graag gedaan.
1: Nou, ik hoop dat er heel veel mensen op afkomen. Want het is, denk ik, weer heel erg de moeite waard.
0: We gaan ons best doen.
1: Nou, fijn dat je er was. En we gaan nu naar Mother and Child Reunion van Paul Simon. MUZIEK

ja, als je zulke leuke gasten in de studio hebt, dan gaat de tijd heel snel. En ik heb het gevoel dat we al aardig richting het eind van de tweede uur lopen. Ik zit even naar Mark te kijken en Mark kijkt naar mij. Maar ik weet niet hoe lang ik dan moet praten. Dat is niet mijn beste eigenschap. Ja, sowieso vinden we het natuurlijk leuk dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name de matinée. En dit programma wordt morgen ook weer herhaald van 8 tot 10 en is nog een hele week te beluisteren via Uitzending Gemist. En Mark Capelle, dankjewel voor je steun qua muziek en techniek. Redactie natuurlijk bedankt voor het aanleveren van de gesprekken. Van de leuke mensen die nu ook weer in de studio zijn geweest. En we gaan eruit met de afsluiter. Ik ben Tineke Jeltsma en graag tot een volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog, met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NEA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS vandaag en het kadaster. Landelijk stegen de prijzen gemiddeld met 4%. Oost-Gelre kende met ruim 20% de grootste stijging. In 6 gemeenten, waaronder Noord-Beveland, daalden de prijzen juist. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van morgen zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. Dan schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. De grootste sinds 11 augustus 1999. Oogartsen waarschuwen dat kijken zonder speciale bril blijvende netvliesschade kan veroorzaken. Huistuin- en keukenmiddelen, zoals een cd'tje, worden afgeraden. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden zij woningen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Politie en mobiele eenheid hebben afgelopen nacht ingegrepen bij de Serventohal in Surhuis te Veen, waar demonstranten de toegangsweg blokkeerden voor een bus met 28 asielzoekers uit Ter Apel. Betogers gooiden spijkers op straat en schaarden zich tegen beveiliging en hulpverleners. De politie maakte met wapenstokken de weg vrij. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NAA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonovergoten en droog, ondanks sluierwolken in het noorden. De zwakke noordoostenwind zorgt voor duidelijke temperatuurverschillen in het land, van 23 tot wel 29 graden. En tot zover het nieuws.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

dream.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. In Amsterdam is ophef ontstaan over de kosten van de geplande brug over het IJ. Wethouder Melanie van der Horst zou al voor de verkiezingen hebben geweten dat de brug honderden miljoenen duurder wordt, maar informeerde de gemeenteraad daar niet over. Oppositiepartijen eisen volledige openheid en willen een onderzoek naar de gang van zaken. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden ze woningen en voertuigen met kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. De droogte houdt de komende weken aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het einde van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen tegenover normaal 26,9. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Thaise premier Anuattin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school, waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het

bezit van een vuurwapen. Energiebedrijf Uniper heeft 10 locaties in Europa aangewezen voor de bouw van AI-datacenters. Eén daarvan ligt in Nederland, maar het bedrijf maakt niet bekend waar. De andere locaties liggen in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Uniper wil de terreinen verkopen of verhuren en inspelen op de groeiende vraag naar AI en datacenters. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden ze woningen en voertuigen met kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

Get down.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. In Duitsland wordt nieuwe wetgeving voorbereid die het leven van miljoenen voormalige kankerpatiënten moet verbeteren. Verzekeraars en hypotheekverstrekkers maken het hen nu nog moeilijk om verder te gaan. Het doel van de nieuwe wetgeving is dat deze mensen weer volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijke en economische leven. De Thaise premier Anuattin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde.

Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. Het weer dan? Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de matinée met Ellen Zoontjes.
1: Goedemiddag allemaal. Fijn dat u weer luistert naar de matinée van dinsdag 11 augustus. Normaal zit Lydia hier, maar die is welverdiend op vakantie. En samen met Alexander maken we er een leuke middag van. En in dit eerste uur hebben we een paar leuke gasten. We hebben Nettie Huizer en Alex Schiphorst van Podium Zuiderpark. We spreken Jackie Kroon van de Partij van de Dieren over de Harry Vos Award. En we hebben Lynn Salentijn. Zij is erfgoedspecialist bij CODA. En zij gaat wat vertellen over de Atlas van Apeldoorn. En dat is dit jaar gaat dat over Uddel. Dus blijft u lekker luisteren. Genoeg leuke verhalen.

0: Ja, ACTA en de Munnik met Schoolplein. Nou, die zijn nu leeg, want het is nog vakantie. Maar bij mij is aangeschoven Nettie Huizer. Hi Nettie.
1: Hallo.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Alex was verhinderd, begreep ik. Ja, dus je hebt gezellig je man meegenomen.
1: Ja.
0: En die gaat niks zeggen, zei je al.
2: Dus, nee, dat is lekker rustig.
0: Nee, nou, heb je toch wat gezegd.
1: Daarom.
0: Ja, flauw. Ja. Podium Zuiderpark.
1: Ja. Aanstaande zaterdag hebben we weer optredens.
0: Oh. Ja, okay.
1: Dat is dan zaterdag de 15e. En eerst wil ik zeggen dat ik het ontzettend leuk vind dat jullie aandacht schenken aan ons Zuiderparkpodium.
0: Tuurlijk. Ja. En, RTV Apeldoorn, hè?
1: Ja, toch?
0: Alle
1: ja.
0: nieuwtjes, wij willen alles weten.
1: Daarom. Ja. Nou, aanstaande zaterdag hebben we dan twee optredens weer. De eerste optreden, het eerste optreden is van Vita en Ronald.
0: Ja.
1: En het tweede optreden is Whatever B&B.
0: Oh, dat klinkt...
1: Ja.
0: Dat klinkt als... Oh, Bert en Betty zijn dat. Oh, ik dacht...
1: B&B.
0: Nee, ja. Bed and Breakfast. Ik dacht...
1: Nee,
0: oh, okay. Betty en Bert.
1: Ja, dat klopt. Ja. En Vita en Ronald die doen semi-akoestisch... is een semi-akoestisch duo.
0: Ja.
1: Met repertoire wat het beste te omschrijven valt als Americana.
0: Oké. Okay.
1: Dus in de breedste zin van het woord.
0: Ja, een beetje country, 60s.
1: Ja, klopt.
0: Blues.
1: Ja, blues en
0: folk en rock and roll.
1: Folk en rock and roll, ja.
0: Nou, helemaal leuk. En zijn dat allemaal Apeldoornse artiesten?
1: Dit zijn volgens mij wel allemaal Apeldoornse artiesten uit mijn hoofd. Maar
0: we hebben wel heel veel artiesten in Apeldoorn, hè?
1: Heel
0: valt
1: veel.
0: Mij op.
1: Ja.
0: Leuk hoor.
1: Erg leuk, ja. De laatste keer hadden we ook schoolbandjes.
0: Oh, leuk.
1: Ja, oh, fantastisch. Van, help even, welke school was het?
2: Waterbos.
1: Waterbos.
0: Waterbos. Oh, leuk zeg. En die hebben dan gewoon een leuk podium bij jullie.
1: Ja, ja.
0: Want iedereen kan zich aanmelden, zeg maar.
1: Ja. Ja.
0: Want even nog even over algemeen.
1: Ja.
0: Het podium Zuiderpark, hoe werkt dat? Dat is elke zomer een x-aantal zaterdagen.
1: Ja, een aantal zaterdagen. We hebben dit jaar 6 zaterdagmiddagen, van 2 tot 4.
0: Ja.
1: En we proberen dan meestal 2 verschillende bandjes in die 2 uur te doen.
0: Oh,
1: dus
0: okay.
1: Elk bandje een uur.
0: Leuk.
1: Soms is er 1 bandje die gewoon...

0: heel graag 2 uur wil. Ja, nou, prima, dan vullen ze gewoon de middag.
1: Ja, ja. En iedereen die kan daar gewoon aansluiten?
0: Ja, het is gratis.
1: Een stoeltje mee, een picknickkleedje?
0: Nou, er zijn stoeltjes, maar je mag ook je eigen stoeltje meenemen.
1: Okay.
0: Een picknickkleedje ook prima. Oh. Het buurthuis zorgt voor de hapjes en de drankjes.
1: Oh, wat
0: die
1: leuk.
0: Kun je daar kopen.
1: Ja.
0: Aanstaande zaterdag wordt het mooi weer. Misschien hebben we dan wel ijs.
1: Oh,
0: zeg maar.
1: Kijk.
0: We gaan even kijken of dat allemaal te regelen valt.
1: Ja, lekker.
0: En het tweede deel is dus voor whatever Betty en Bet.
1: Nou, whatever.
0: Whatever. Ja, whatever, ja.
1: Wat grappig.
0: Ja. Ja. En we hopen dat het weer een mooie dag wordt. We hebben in het begin van dit seizoen een paar keer slecht weer gehad, waardoor we dus moesten uitwijken naar het buurthuis.
1: Okay.
0: Maar het optreden kan dus wel gewoon doorgaan.
1: Oh, maar dat is wel fijn.
0: Dat is heel fijn.
1: Toch? Dat je uitloopt hebt. Want het is in het Zuiderpark.
0: Ja.
1: Maar waar dan ongeveer? Ja, bij buurthuis
0: Maastraat. Ja.
1: Oh, daar. Ja. Ja, ja, want het is best een groot park, hè?
0: Ja, zeker.
1: Park.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus je kan wel op de muziek afgaan, maar het is handig als je
0: maar het is een heel groot. Ja, dat klopt. Ja.
1: Ja.
0: Nee, dus het is nou bij het buurthuis.
1: Okay.
0: En als het dus slecht weer is, kunnen we naar binnen.
1: Oh.
0: In dit geval zal het niet nodig zijn, want het wordt prachtig weer. Dus dat is alleen maar fijn.
1: Ja.
0: En dan kunnen we het gewoon lekker buiten doen. En dan zie je verschillende mensen aankomen fietsen en denken, hey, er is wat leuks te doen. Ik kom even kijken.
1: Passanten, zeg maar. Ja.
0: Ja, maar ook mensen die met de hond lopen, die denken, ik sta even stil en doe even kijken wat er aan de hand is of wat er gedaan wordt.
1: Te doen is.
0: Ja.
1: Superleuk.
0: Ja, en ook mensen die gewoon elke keer dat we dus optredens hebben, gewoon komen.
1: Ja.
0: Ja,
1: die is gewoon vaste prik in de agenda hebben staan en denken zo, leuk zaterdagmiddag uit.
0: Ja.
1: Goh, wat grappig.
0: En mensen kunnen zich aanmelden op onze website.
1: Okay.
0: Dat is podiumzuiderpark.nl uit mijn hoofd.
1: Yeah.
0: Dan kunnen ze ook kijken. Want voor volgend seizoen moeten we natuurlijk nog weer een agenda gaan maken.
1: Ja.
0: Maar dat doen we het najaar weer.
1: Ja.
0: Dus mensen kunnen, als ze willen, kunnen zich wel
1: ook aanmelden, zeg maar. En
0: zeker.
1: Dan worden ze op de wachtlijst gezet.
0: Ja.
1: Want jullie krijgen het altijd makkelijk vol?
0: Ik moet zeggen, dit is nu het derde jaar dat we het doen. En we hebben eigenlijk alle zaterdagen die we hadden gepland wel vol.
1: Vol.
0: Ja.
1: En dat is dan juli, augustus, zo'n beetje?
0: We zijn dit jaar in mei al begonnen, volgens mij.
1: Okay.
0: Uit mijn hoofd. Mei hadden we 1 keer en toen in juni 2... juli 2 en dan in augustus. Nou, dan komen we net niet uit. Maar in ieder geval, we hebben dit jaar 6.
1: Oh, oké. Nou, helemaal leuk.
0: Ja, we zijn ook erg blij dat het zo gaat.
1: En staat er dan een muziektent of iets?
0: Nee,
1: of
0: we hebben een podium. En dat is gewoon, moet ik zeggen...
1: Een plank op bierkratten.
0: Nee.
1: Even heel plat gezegd.
0: Nee.
1: Een toneel...
0: Een verhoging.
2: Of ja. Regels in het
1: is daar vast aanwezig.
0: Ja, dat staat daar dus. En dan hebben we als team Podium Zuiderpark een tent die we erop zetten.
1: Ja.
0: Waar dus de bandjes in staan, zeg maar. Dus als het misschien iets misert of met wind.
1: Dat in ieder geval de apparatuur en de artiesten droog staan.
0: Ja. Ja.
1: Want wij kunnen daar wel zitten en een parapluutje meenemen, wij van spreken.
0: Ja. Maar dat is voor die bands is dat niet zo heel fijn.
1: Nee.
0: En daarbij dan blijft ook de muziek, binnen de tent. Maar in ieder geval dat het niet alle kanten op waait met wind. En, dus dan zetten we de tent op. En dan aan het eind van de middag breken we hem weer af. En dan gaan de stoeltjes weer weg. En is het allemaal weer klaar.
1: En heb je een heleboel vrijwilligers bij?
0: Een heleboel. We hebben een aantal vrijwilligers. Dat klopt, ja.
1: Leuk.
0: Met de tent opzetten en afbreken. En de boel klaarzetten.
1: Yeah.
0: Ja. Want we hebben een leuk team.
1: Ja, want het is vrij toegankelijk.
0: Zeker.
1: Maar aanmelden mag, hoeft niet.
0: Nee, je hoeft je niet aan te melden.
1: Nee, oké. Okay.
0: Nee.
1: Dus dat... Nou, dat is helemaal leuk.
0: Ja,
1: en
0: zeker.
1: En dan hebben jullie natuurlijk eind augustus de laatste.
0: Dat klopt, ja.
1: 29e?
0: Ja, dat klopt. Dat is ons laatste optreden voor dit seizoen. En dan gaan we volgend seizoen weer gezellig verder. Dan hebben we... Moet ik heel even uit mijn hoofd...
1: Is het final exam?
0: Ja, final exam. Die ja, ik zocht hem. Ja. Ja, dat zijn leerkrachten van Walter Bos.
1: Oh, wat grappig.
0: Ja, die hebben we onlangs even nog gezien in het Blues Café.
1: Oh.
0: Nou, geweldig. Echt een leuke band met allemaal enthousiaste...
1: Zijn het allemaal muziekleerkrachten of zo?
0: Nee, niet allemaal.
1: Niet eens?
0: Nee.
1: Okay.
0: Nee. Maar wel dus allemaal muziek maken op een eigen manier.
1: Ach,
0: en
1: leuk.
0: Daardoor een heel leuk bandje zijn gaan vormen.
1: Ja.
0: En een van die bandleden zit dus ook in het team. Team Podium Zuiderpark.
1: Ja.
0: En die zei van, nou, misschien wil mijn bandje, bandje heeft meerdere bandjes, maar mijn bandje ook wel een keer optreden. Nou ja, dat doen we dus als laatste.
1: Goh, wat leuk. Ja, final exam,
0: hè? Dat bedoel ik. Ja.
1: Het eindexamen.
0: Ja, zo is het. Ja.
1: De laatste van het jaar.
0: Ja.
1: Maar goed, we hebben eerst nog eventjes komende maandag. Tussen 2 en 3 hebben we Vita en Ronald. En tussen 3 en 4, whatever, B&B.
0: Ja, zaterdag. Je zei maandag.
1: Oh,
0: ja, maakt niet uit.
1: Ik ben een beetje in de war, want normaal zit ik hier op vrijdag.
0: Oh, vandaar. Dat snap ik het. Ja.
1: Het is een beetje...
0: Het is aanstaande zaterdag, de 15 augustus.
1: Ja, superleuk.

0: Twee beentjes in het podium Zuiderpark. Ja.
1: En dan is het 29 augustus en is het seizoen weer voorbij.
0: Ja.
1: Gaan de scholen weer aan de gang. En
0: daarom.
1: Dan gaan we allemaal weer terug.
0: Ja.
1: Back in business, zeg
0: zo
1: maar.
0: Zo is het, ja.
1: Nou, hartstikke leuk. Hebben we alles besproken?
0: Ja, wat mij betreft wel. Ik zou zeggen, kom allemaal gezellig zaterdag.
1: Ja.
0: Het is mooi weer.
1: Ja, neem een parapluutje mee tegen de zon, zou ik zeggen.
0: Nou ja, dat is...
1: Smeer je goed in, veel water drinken.
0: Nou ja, zo is het.
1: Dat
0: ja.
1: soort gedoetjes. Ja. En zoeken jullie nog vrijwilligers misschien?
0: Die, ja, altijd welkom. Altijd welkom. Ja, hoor, zeker. Ja.
1: Want dit gaat dit ook uit vanuit de Maasstraat? Of is dit echt een apart...
0: Nee, we zijn een aparte stichting.
1: Ja, ja. Oké, jullie zijn echt ook een stichting.
0: Ja.
1: Kijk eens aan. En hebben jullie ook sponsors en zo?
0: Ja, zeker. Hebben
1: zoeken
0: sponsors.
1: Jullie ook nog sponsors?
0: We kunnen ze altijd gebruiken.
1: Altijd
0: maar,
1: goed.
0: Ja,
1: mag
0: ja,
1: altijd.
0: Ja. We hebben zeker een aantal sponsoren die ons leuk helpen.
1: Ja.
0: Maar meer mag altijd.
1: Meer mag altijd. Ja. Nou, hartstikke leuk. En mensen die zich aan willen melden om sponsor te zijn of vrijwilliger, die kunnen naar de website.
0: Ja, naar de website. En daar staat onze
1: podiumzuiderpark.nl.
0: Ja,
1: hartstikke goed. Nou, ik vond het gezellig dat jullie er even waren.
0: Nou, dankjewel.
1: Ik wens jullie zaterdag heel veel plezier. En
0: het
1: weer gaat het niet liggen.
0: Dat bedoel ik.
1: En aan de bands denk ik ook niet, als ik dit zo lees.
0: Maar
1: het wordt volgens mij een hele lekkere swingende middag.
0: Dat hoop ik ook.
1: Er mag gedanst worden.
0: Zo is het.
1: Hartstikke leuk.
0: Oké.
1: Hey, dankjewel Nettie en Danny. En graag tot de volgende keer.
0: Ja, zo is het.
1: Doeg.

Sister Sledge met Lost in Music. Vandaag is het Apeldoorns Fietsgilde. Hebben ze een lange dagtocht over de Loenermarkt en de Eikbasis. Die is al gestart. Ze zijn alweer op de retour. Maar vrijdag hebben ze nog een mooie tocht. En wel de Veluwe 65-plus tocht. Het is een middagtocht van 35 kilometer. En ze starten op het Leeste. Ze starten om 2:30. En het duurt ongeveer tot 5 uur. Jullie fietsen dan via Beekbergen naar Loenen en via Hoenderloo weer terug. Het is wel heuvelachtig terrein, maar wel over verharde wegen en fietspaden. Ook wel wat grindpaden, maar dat betekent wel dat driewielfietsen ook mee kunnen doen. Daar zijn de paden stevig genoeg voor, of in ieder geval de ondergrond hard genoeg voor. U kunt zich aanmelden via Veluwe 65+. Dat kunt u zien ook op de website van het Fietsgilde. Het is een gratis tocht, dus meld u aan en dan heeft u een mooie middagtocht van 35 kilometer. En dat is komende vrijdag 14 augustus om 2:30.

0: Sky met Mauvaise Journée. Bij mij is aangeschoven Jackie Kroon van de Partij van de Dieren. Hallo Jackie, fijn dat je er bent.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, jij bent hier regelmatig, hè?
1: Ja, ik ben zowat vaste gast.
0: Vaste gast. Ook altijd op dinsdag?
1: Ja, ik ben ook wel eens op vrijdag. Maar nu was ik toevallig vrij, dus ik denk, dan kan ik
0: nu
1: mooi
0: kan
1: hierheen.
0: Het. Nou, ja. Hartstikke leuk. Want je kon een oproep doen voor aanmeldingen voor de Harry Vos Award. Kan je eerst even uitleggen aan de luisteraars waar de Harry Vos Award voor staat?
1: Ja, dat kan.
0: Of wie ontvangt dat?
1: Ja, nou, we hebben ieder jaar, dat weet iedereen wel, 4 oktober, Dierendag. Nou, en sinds dit jaar is nu het 6e jaar dat we de Harry Vos Award uitreiken. Mm-hmm. En dat gaat dus naar iemand uit de gemeente Apeldoorn. Mm-hmm. Met een heel groot hart voor dieren.
0: Oké. Dus het kan dus van alles zijn.
1: Het kan van alles zijn. Vorig jaar heeft de brandweer gewonnen.
0: Oh.
1: Want die halen natuurlijk katten uit de boom of koeien letterlijk uit de sloot.
0: Ja.
1: Andere dingen die ze heel goed doen voor de dieren.
0: Oh, wat grappig.
1: De Dierenvoedselbank heeft een keer gewonnen.
0: Oh, dus het is niet specifiek een persoon. Het kan ook een, zoals de brandweer, een organisatie zijn.
1: Ja.
0: Oh, okay.
1: En een persoon mag ook, want we hebben ook paddenoverzetters een keer in het zonnetje gezet.
0: Oh ja.
1: En iemand anders, die is dan van Stichting Verhuisdieren. Dus die zet zich in voor het herplaatsen van dieren.
0: Ja, dat is ook heel belangrijk.
1: Dus weet je, wij zijn afhankelijk van de aanmeldingen.
0: Ja.
1: Dus iedereen mag een Apeldoorner aanmelden.
0: Ja.
1: En dan, dan kiezen wij dan iemand uit.
0: Gaat dat dan uit de hoge hoed? Of gaan jullie alle verhalen lezen en unaniem beslissen?
1: Ja,
0: dat lukt misschien niet altijd.
1: Nee,
0: maar
1: we gaan inderdaad de verhalen lezen. Mm-hmm. Dus we zouden het heel leuk vinden als mensen bij hun nominatie of een website noemen, of een krantenartikeltje, of een foto, een kort verhaaltje.
0: Ja, in ieder geval een onderbouwing waarom
1: onderbouwing,
0: hij of zij vindt dat diegene hem moet winnen.
1: Ja.
0: Oh, wat leuk zeg.
1: Dus, weet je, en als wij dan iemand gekozen hebben, ja, dan gaan wij daar dus ook heen. En dan is het ook heel leuk dat wij informatie hebben gekregen. Want anders staan wij daar natuurlijk ook een beetje met een kort verhaal.
0: Ja.
1: Dat vinden we ook niet leuk.
0: En weet degene die genomineerd is dan eigenlijk dat die genomineerd is? Of is het echt een complete verrassing?
1: Ja, wij proberen dat het een complete verrassing is.
0: Ja.
1: Vorig jaar moesten we bij de brandweer wel aankondigen dat we kwamen. Want voor hetzelfde geld waren ze weg.
0: Ja.
1: toen wist de commandant het.
0: Okay.
1: En voor de rest, we vragen meestal de indiener om mee te gaan met ons.
0: Okay.
1: Want het is vaak een bekende van de indiener.
0: Ja.
1: En hij of zij weet het dan. En vaak is er ook wel familie bij van de winnaar.
0: Ach, wat grappig zeg.
1: Ja, dus het is altijd, tenminste, dat vinden Harry en ik, een hele gezellige bijeenkomst.
0: Ja, dat snap ik.
1: En wij vinden het ook ieder jaar ontzettend leuk om te doen.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Nou ja, en dit jaar dus weer.
0: En hij is dus vernoemd naar Harry Vos. Dat is natuurlijk jullie... jullie voorganger van de Partij van de Dieren, toch?
1: Ja, hij is fractievoorzitter geweest en gemeenteraadslid voor ons. Nou, dat is al in 2012 begonnen.
0: Ja.
1: Ja, voor de rest, wie kent hem niet in Apeldoorn?
0: Ja, zo is het.
1: Hij maakt zich druk over de jacht in de kroondomeinen.
0: Ja.
1: Hij staat regelmatig in de krant. Of staat hij weer met zijn fiets bij Radio Kootwijk of waar dan ook.
0: Ja.
1: Ja, wij werken graag met hem samen.
0: Ja. Superleuk zeg. En hij heeft zijn naam eraan gegeven? Of is hij degene de eerste geweest die hem gekregen heeft?
1: Nou, toen Harry stopte als fractievoorzitter, ja, toen moest er natuurlijk wat gebeuren. Want hij is zo belangrijk geweest voor de Partij voor de Dieren. Dus toen is de Harry Vos Award bedacht.
0: Ja.
1: En hij is inderdaad ook de eerste die het gekregen
0: ontvanger
1: heeft.
0: Ontvanger geweest, ja.
1: Want hij is zo'n grote dierenvriend, dus dat kan niet missen.
0: Dat kan niet missen. Nee. En heeft hij, dan heeft hij waarschijnlijk geen invloed gehad op hoe het de award eruit ziet?
1: Nee.
0: Want dat hebben jullie dan waarschijnlijk elkaar bedacht?
1: Ja, dat is toen de tijd bedacht door de fractie. Maar Harry Vos, die staat erom bekend dat hij helemaal gek is van de wilde zwijnen.
0: Ah, kijk.
1: Dus het beeldje is een bronzen wilde zwijn.
0: Oh, oké. En is het een wisselbeker? Of mag iedereen hem houden?
1: Ja, iedereen mag hem houden. Dus het is hartstikke leuk voor in de vensterbank. Maakt niet uit waar.
0: Ja.
1: Het is gewoon een heel mooi beeldje.
0: Jeetje. Ja. En als we nou iemand aan willen melden, hoe gaan we dan te werk? Ja, naar de website?
1: Dat mag, maar stuur gewoon een mailtje naar apeldoorn@partijvoordedieren.nl.
0: Ja.
1: Met daarin, ik nomineer die en die. En
0: daarom. Ja.
1: En het liefst dus met een leuk verhaaltje erbij.
0: Ja, een mooi verhaal.
1: En als men het terug wil lezen, ga dan naar onze website.
0: Ja, en dat is
1: apeldoorn@partijvoordedieren.nl. Dat wijst zich wel van.

0: gezet.
1: En is er een sluitingsdatum?
0: Ja, we willen het liefst de aanmeldingen voor 15 september hebben.
1: Ja.
0: Want dan kunnen wij nog even als jury even de verhalen doorlezen. We moeten natuurlijk nog een datum en een tijd afspreken met... de mensen rondom de winnaar.
1: Ja. Oh, ja.
0: Het hoeft dus niet per se op 4 oktober. Want het, twee jaar geleden was onze winnaar op vakantie. Dus hebben we het twee weken later gedaan.
1: Ja, je kan moeilijk achterna reizen.
0: Ja, nee, dat ging niet.
1: Naar Japan of zo.
0: Het was Spanje, dus het was net te ver.
1: Net te ver om daar even heen te gaan. Oh, wat grappig zeg. En dus de zesde keer, hè, zei jij al?
0: Ja.
1: Dus dat gaat goed. Maar het is natuurlijk ook al wel weer zo 4 oktober. Want ik dacht, dat is nog een endweg. Maar dat is helemaal geen endweg.
0: Nee.
1: Want over twee maanden is het al 4 oktober geweest.
0: Ja, dus we moeten altijd op tijd beginnen. En,
1: wauw. En dat beeldje, dat is gemaakt door een kunstenares uit Hoogsoeren.
0: Ja, is een hele leuke kunstenares. Ze maakt echt ontzettend leuke beelden.
1: Ja.
0: Ja, ik kan eigenlijk iedereen aanraden. Ze heet Tine Harleman.
1: Ja.
0: Ga eens op de fiets naar Hoogsoeren toe.
1: Ja.
0: En dan, dan heb je daar een hele leuke beeldengroep van wilde zwijntjes. Vlakbij het kerkje in Hoogsoeren.
1: Ja. Ja.
0: Een straatje daar in de buurt, daar heeft zij... in een tuin heeft ze gewoon allemaal beelden staan. Kan je gewoon komen kijken.
1: Het is gewoon een beeldentuin waar je naartoe kan.
0: Ja.
1: Oh,
0: en gewoon gratis. En je kan ook alleen over de heg even gluren. Is ook goed.
1: Gluren bij de buren.
0: Ja. Maar zij maakt dus voor ons dat beeldje.
1: Oh,
0: en die stelt ze ook, daar zijn wij heel blij mee. Maar heel belangeloos
1: ter beschikking. Ze heeft ook een groot hart voor dieren.
0: Ja.
1: Misschien moet zij genomineerd worden.
0: Nou, ze is nog niet genomineerd. Als je een nominatie wil doen, dan...
1: Dan kan dat altijd.
0: Dan kan
1: maar
0: dat.
1: Dan moet zij natuurlijk nu niet luisteren, want dan...
0: maar dat is ze dan vast weer vergeten.
1: Ja, dat is waar. Hey, en hebben jullie al te veel nominaties?
0: Ja, dat is heel wisselend, want de mensen moeten natuurlijk wel weten.
1: Mm-hmm.
0: Dus de ene keer 5, de andere keer 10, ook wel eens 15.
1: Oh,
0: maar dat zijn ongeveer de aantallen.
1: Ja. Maar goed,
0: sommige mensen komen ieder jaar weer terug.
1: Oké, net zolang tot ze hem gewonnen hebben.
0: Net zolang dat ze hem gewonnen hebben. Maar weet je... Er zijn zoveel mooie initiatieven die aangemeld worden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Goh. Maar goed, dus het hoeft niet te zijn de buurvrouw die altijd maar de katten opvangt als je op vakantie bent. Maar dat kan dus ook de voedselbank zijn. Dat kan de egelopvang zijn. Ja. Alles kan dat zijn.
0: Ja, alles mag het zijn. Ja.
1: Maar ook de buurvrouw die lief is voor de hond
0: absoluut,
1: en oppast
0: ook
1: in de vakanties.
0: Ja.
1: Of,
0: want die zijn onmisbaar.
1: Nou, absoluut.
0: Ja.
1: Ja, nou, maar dat is absoluut waar. Nou, helemaal leuk. Hebben wij alles besproken?
0: Ja, over zal ik deze nog een keer de website noemen?
1: Noem dat maar, want het is altijd handig.
0: Aanmeldingen mogen dus komen op apeldoorn@partijvoordedieren.nl.
1: En op de website kan je ook nog allerlei andere informatie vinden wat de Partij voor de Dieren allemaal doet in Apeldoorn.
0: Ja, toch? Daar staat ook onze agenda met allerlei andere activiteiten.
1: Ja, want jullie hebben heel veel activiteiten. Je bent ook regelmatig in de uitzending. Daar zijn we heel blij mee.
0: Nou, gelukkig.
1: En volgende week ben je er weer. Dus we gaan daar nu niet over hebben.
0: Nee.
1: Nu dus een oproep om mensen te nomineren voor de Harry Vos Award. En wie wil hem niet winnen?
0: Dat zou ik zeggen.
1: Zo is dat, toch?
0: Ja.
1: En u kunt niet uzelf nomineren. Even iemand nomineren waarvan u denkt, die verdient het. Die is goed voor dieren.
0: Ja.
1: Nou, Jackie, dankjewel. Hartstikke fijn.
0: Graag gedaan.
1: Bedankt dat je erover wilde vertellen. En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Doeg.

0: Direct met Paper Plane. Nou, afgelopen zondag was het natuurlijk weer mooi feest in het Oranje Park met de muziektent. Er waren mooie optredens, het was natuurlijk zalig weer. Dus wat willen we nog meer? Maar komende zondag hebben we natuurlijk weer een muziektent. En dan hebben wij om 14:00 hebben we Timeless met jaren 60 muziek tot aan nu. Om 15:00 hebben we Charlotte Woudenberg. Zij zingt Engels en Nederlandstalige popmuziek. En we hebben om 16:00 rockband Rebel en zij spelen classic rock. Dus goede reden om zondag dan maar weer naar de muziektent te gaan tussen 14:00 zeg ik dan, 14:00 en te genieten van heerlijke muziek, gezellige mensen en nou ja, gewoon heerlijk weer. Dus het is gewoon een leuk uitje. Inmiddels hebben wij aan de telefoon, als ik het goed heb, Lin Salentijn van CODA. Goedemiddag, Lin.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent. Jij bent erfgoedspecialist bij CODA.
1: Klopt, ja.
0: En dit jaar is de Atlas van Apeldoorn gaat over Uddel. En kan je even aan de luisteraars, even voor wie het niet weet, even uitleggen wat de Atlas is van Apeldoorn?
1: Ja, zeker. De Atlas van Apeldoorn is eigenlijk een programma dat we elk jaar doen. Mm-hmm. Het wordt georganiseerd door CODA en ook de gemeente Apeldoorn en het erfgoedplatform Apeldoorn. En elk jaar zetten we een wijk of een dorp in de gemeente in de schijnwerpers. En dit jaar is dat Uddel.
0: Ja.
1: En we zijn eigenlijk wordt al het erfgoed in de geschiedenis van de specifieke wijk of dat dorp wordt in de schijnwerpers gezet.
0: Kijk, nou dat is kort maar duidelijk zou ik zeggen, hè? Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja. Hey, en waarom heet dat de Atlas dan?
1: Ja, omdat we eigenlijk een beetje in beeld brengen wat er allemaal te vinden is, te zien is en te leren is over zo'n wijk of zo'n dorp.
0: Ja.
1: Net als in een atlas.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk, misschien op het eerste gezicht lijkt jouw eigen wijk of eigen straat heel weinig geschiedenis te hebben. Maar in al die laagjes daaronder is er altijd iets te vertellen.
0: Ja, heel interessant is dat. Toch?
1: Ja.
0: Ja, ja, helemaal leuk. Hey, en dit jaar dus Uddel. En zo'n atlas van naar Uddel, in dit geval zullen we dan maar even makkelijk zeggen. Die is gestart al in mei, geloof ik, of niet?
1: April al.
0: April
1: ja, we zijn
0: al.
1: Geopend in april, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus het loopt eigenlijk een halfjaartje.
0: Oh, oké. Okay. Dus nu is die, ik zag iets van een expositie die zelfs al verlengd was tot 20 september. Dus zo'n beetje tot eind september loopt de Atlas van Uddel.
1: Eigenlijk officieel tot eind oktober. Dus eigenlijk van april tot oktober.
0: Oh, oké. Okay. Maar de expositie is dus tot eind september. En die is te zien in het erfgoedhuis. Erfgoedhuis bij CODA, moeilijk woord.
1: Ja,
0: aan
1: dat
0: de Vossemansstraat.
1: In het erfgoedhuis.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar er is meer dan alleen natuurlijk een expositie.
1: Ja, ja, we hebben eigenlijk allemaal verschillende activiteiten. En juist ook vooral heel veel activiteiten in de omgeving van Uddel zelf en in Uddel zelf.
0: Ja.
1: En dat gaat van wandelingen tot fietstochten tot lezingen. Dus er is echt van alles te doen dit jaar.
0: En er is al van alles voorbij gekomen. En
1: klopt ook.
0: Daar hebben jullie 15 augustus hebben jullie een hele leuke bustour staan, hè? Kan je daar wat over vertellen?
1: Klopt. Ja, die hebben we al 2 keer eerder georganiseerd en die komt nog 2 keer.
0: Oké, okay, leuk.
1: En dat is een bus van het is een oude jaren 80 bus. Van de Stichting Veteranen Autobussen.
0: Oh ja.
1: Zo'n hele mooie gele. En
0: ja,
1: daar kan je eigenlijk op een hele ouderwetse retro manier gaan we vanaf CODA, vanaf de tentoonstelling hier, rijden we met allemaal verschillende stops in de omgeving van Apeldoorn richting Uddel.
0: Ja.
1: En op die stops vertellen we van alles over deze omgeving wat te maken heeft met de geschiedenis van Uddel.
0: Okay.
1: En soms zijn dat hele verrassende verhalen die mensen nog niet wisten. En natuurlijk ook gewoon langs locaties die onvermijdbaar zijn, zoals de Kroondomeinen.
0: Ja, ja, ja. En Paleis het Loo zeker, want daar rij je dan waarschijnlijk ook langs. Ja.
1: Ja.
0: Oh, wat leuk. En hoe, hoeveel mensen kunnen er in zo'n bus? Want het is per keer, zeg maar één rit per zaterdag?
1: Ja, één rit per dag. En hij start om 14:30 en eindigt om 16:30.
0: Ja.
1: Dus het is wel een middagvullend programma. En de bustour op 15 augustus, die is al helemaal volgeboekt.
0: Okay.
1: Maar die in september, op 12 september, daar zijn nog een paar plekjes voor.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Dus daar kunnen nog wat mensen mee.
0: En hoe kunnen mensen zich aanmelden?

0: Dat kan via de website van CODA.
1: Ja, wil je hem noemen?
0: Ja, dat is www.coda-apeldoorn.nl. En in de agenda vind je dan op 12 september vind je de bustour.
1: Ja.
0: Die is niet te missen met die gele bus.
1: Ah nee, superleuk. Oude vatbus, helemaal leuk.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Is het voor jong en oud? Is het voor kinderen ook leuk?
0: Ja, juist die bustour is voor kinderen ook heel leuk. Je krijgt er een beetje een schoolreisje gevoel van.
1: Oh ja.
0: En we vertellen eigenlijk heel veel dingen die ook voor kinderen heel leuk zijn om te weten.
1: Ja, ja.
0: Dus juist kinderen mogen ook mee.
1: Kijk, want en het wordt ook zo verteld dat kinderen het ook snappen.
0: Ja, zeker.
1: En welke leeftijd hang je daar aan, zeg maar? Vanaf een jaar
0: nou,
1: of acht?
0: Nou, ik zou zeggen,
1: zo?
0: Ja, vanaf een jaar of acht. Dan kan je echt wel mee met het verhaal.
1: Kijk, helemaal leuk. En dan hebben we zaterdag 29 augustus, zie ik ook nog wat leuk staan.
0: Ja.
1: Dat is een wandeling rondom
0: ja.
1: het Uddelermeer, neem ik
0: klopt,
1: aan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, die wordt georganiseerd door de gemeente.
1: Mm-hmm.
0: En dat gaat eigenlijk vooral over dus het Uddelermeer en de Hunneschans. En wat daar vooral in de grond te vinden is. Dat klinkt heel spannend.
1: Ja.
0: Eigenlijk is het Uddelermeer en het Hunneschans zijn super oud. En daar is heel veel over te vertellen, over de historie daarvan. Een van de meest bijzondere archeologische vondsten in Nederland is daar gedaan.
1: Oh.
0: Dus ja, het is een ontzettend spannend verhaal. Dus ik zou zeker aanraden om mee te gaan.
1: Ja, dan gaan we er niet, dan gaan we het niet verklappen nu. Dat
0: nee,
1: gaan
0: precies,
1: we niet doen. Dan
0: precies.
1: moet u gewoon meegaan. En
0: ja.
1: dat is dan zaterdag 29 augustus. En dat begint om...
0: Het begint om 10:30 tot met 11:30. En het vertrekpunt is bij de parkeerplaats buitenplaats Het Loo.
1: En dat is in Uddel? Of is dat
0: is aan de Uddelermeerweg 5 in Ermelo.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, en hij staat, mocht je op 29 augustus niet kunnen... Is hij ook nog op 26 september gepland op dezelfde
1: okay.
0: tijd.
1: Oh, kijk eens aan. Nou, en al die informatie is weer terug te vinden op www.coda-apeldoorn.nl.
0: Mm-hmm.
1: En dan hebben we dan inderdaad nog de expositie. Die is verlengd hè, tot zondag 20 september.
0: Ja.
1: En dat is ook in het erfgoedhuis. En dat is in de bibliotheek, als je naar binnen gaat... voorbij de boeken helemaal rechtdoor, hè? Helemaal aan het eind.
0: Ja, klopt. Helemaal achterin.
1: Helemaal achterin. Dus eigenlijk bij de oude ingang, of niet?
0: Ja,
1: is dat
0: klopt,
1: zo'n beetje waar dat zit?
0: Ja.
1: Ja. Oh, kijk eens aan. En daar kunt u dus alles vinden over, nou ja, Uddel... en het ontstaan van het Uddelermeer... en alles wat daar is gebeurd en gevonden.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja, leuk.
0: Zeker.
1: Weten jullie al wat volgend jaar het... de atlas wordt? Of zijn jullie daar nog druk over na aan denken?
0: Nee, nog niet. Daar zijn we nog hard over na aan het denken.
1: Oh, kijk eens aan. Want hoeveel keer, heb jij net gezegd, hoeveel keer jullie dit al georganiseerd
0: hebben? Dit jaar is de 19e editie.
1: Zo. Oh, maar hoeveel wijken hebben we dan nog in dorpen rondom Apeldoorn?
0: Ja, we hebben er nog een aantal.
1: Okay.
0: Dus we gaan nog eventjes kijken wat er wel en niet kan. Maar zodra we het weten, dan laat ik me horen, hoor.
1: Ja, hartstikke goed. Dan horen we dat graag van je. In ieder geval, komende zaterdag om 11:30... Oh nee, die is al vol, die bustocht.
0: Ja.
1: Maar dan is het in september...
0: 12 september.
1: 12 september. Zijn nog een paar plekjes, dus meld u snel aan. Want dat wilt u niet missen. Nou, hebben wij alles zo'n beetje gehad? Of zeg je van nee, dit moet nog even gezegd worden?
0: Nee, volgens mij hebben wij alles gehad.
1: Hartstikke goed. Nou, ik wens jullie een mooie zaterdag. En ik ben zelf heel benieuwd wat de volgende atlas wordt. Maar goed, ik moet ook wachten. Ik hoor het vanzelf of ik zie het vanzelf. Dankjewel, Lynn. Heel veel succes. En graag
0: dankjewel.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Oké, doeg.

Shirley Bassey en The Propellerheads met History Repeating. Nou, dat was een lekker nummer. Het eerste uur zit er alweer op, bijna. Nou ja, bijna, helemaal. Wij zijn na het nieuws zijn we weer bij u terug. Dan hebben we nog een leuk gesprek met Trudy Rutte. Zij heeft een boek geschreven over reizen met je hond. Dus nou, dat is zeker het moeite waard om even te blijven luisteren. Voor de rest nog wat berichtjes, het weer, et cetera. We gaan er nu eventjes uit met de Eurythmics. Sweet dreams are made of this. En we zijn zo bij u terug. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Australië gaat bedreigde vogelsoorten vaccineren tegen vogelgriep. Het land wil vooral vogels in gevangenschap beschermen tegen het H5N1-virus dat sinds juni in Australië voorkomt. Volgens de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten een groot risico door het virus. Het vaccinatieprogramma moet voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer 1/5 van de elektriciteit. De Thaise premier Anuattin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken, de wind komt.

0: uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: U luistert naar de matinée met Ellen Zoontjes.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van de matinée van dinsdag 11 augustus alweer. Het schiet alweer op. In dit tweede uur hebben wij in ieder geval één gesprek. En wel met Trudy Rutte. En zij schrijft, ze heeft een nieuw boek geschreven over reizen met je hond. En ze zit volgens mij ergens in het buitenland. Dus ik ben heel benieuwd wat ze te vertellen heeft. En ja, ze zit dus nu met de hond op de boot. Dus dat is ook wel iets bijzonders. Dus die spreken we straks. We hebben het weerbericht. We hebben wat nieuwtjes en wat berichtjes. Dus toch leuk om lekker te blijven luisteren. En we hebben hele goede muziek.

Ja, Ramse Shaffy en Lisbeth List met het mooie pastorale. Improvisatiegroep Onder Druk, die heeft een vakantievoorstelling gemaakt. En dat heet I Want to Break Free. En die is op 15 augustus te zien in De Gigant. En het gaat over vier vrienden, één camping en een vakantie die alle kanten op kan gaan. Nou, dat begint als een hele relaxte trip, ontaart natuurlijk al snel in een rollercoaster van emoties. Want welke geheimen komen er bovendrijven als je net iets te lang op elkaars lip zit? Nou, best heel herkenbaar, denk ik, voor velen. Tijdens deze avondvullende show komen er zaken naar boven die bevrijdend, verhelderend of misschien wel behoorlijk belastend zijn. En met een flinke dosis humor en zelfspot laat theatergroep Onder Druk zien hoe herkenbaar en pijnlijk, menselijk een vriendenvakantie kan worden. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje een spiegel, denk ik. De scènes ontstaan volledig ter plekke en jij als publiek bepaalt dus een deel van de voorstelling. Dus echt improvisatie. Nou, durf je dat aan? Wat er allemaal gaat gebeuren, dat weet dus eigenlijk helemaal niemand. Dus hoe leuk is dat eigenlijk? Het duurt ongeveer 2 uur. Zaterdag 15 augustus, het begint om 8 uur. Het duurt dus 2 uur. De deuren gaan een 30 minuten voor aanvang open. En het is dus in de gigant in de zaal Walvis. Dus heeft u zin in een gekke, dolkomische... Ja, wat is het? Ja, improvisatie van de theatergroep Onder Druk. Dan moet u daar denk ik naartoe. Dus komende zaterdag 15 augustus om 8 uur in De Gigant. Wilt u meer informatie?

Queen met I Want to Break Free. Even kijken. Nou, het is natuurlijk vakantietijd. En sommige mensen blijven lekker in eigen land. Of die blijven lekker thuis. En gaan af en toe een dagje uit. Nou, heb je nou dat je nou denkt van, god, wat zullen we nog eens doen? Ga dan eens op bezoek bij Kasteel de Kannenburg in Vaassen. En in de hele zomervakantie zijn er daar op de Kannenburg bijzondere rondleidingen door het kasteel en allerlei leuke activiteiten te beleven voor jong en oud. Je kan er heerlijk wandelen, er zit een mooie tuin bij, je kan er lekker koffie drinken en van alles. Dus het is een lekker dagje uit voor het hele gezin. Voor meer informatie kijk even op www.glk.nl/Kannenburg. Dan kunt u nog even terugvinden welke rondleidingen, wanneer en hoe laat die allemaal zijn. Dus Kasteel de Kannenburg in Vaassen.

0: Disturb met The Sound of Silence. Ik denk dat wij even naar het weerbericht gaan. Ik kijk heel even naar Alexander. Klopt dat, Alexander?
1: Radio Apeldoorn,
2: het weerbericht.
0: Ja, het is natuurlijk weer tropisch warm buiten. Het is, vandaag is het nog wel aardig te doen. Het is een graad of 24 en het is lekker zonnig. Morgen dan wordt het alweer een iets ander verhaal. Want dan wordt het alweer 29 graden. Het wordt een wolkeloos, stralend zonnige dag. En het blijft droog. Morgenavond hebben we de zonsverduistering. En omdat het dus een wolkeloze dag is, kunnen we dat dus heel goed zien. Morgenavond ergens tussen 7 en 8, geloof ik. Dan komt donderdag. En dan is het ook stralend en zonnig, maar dan wordt het echt 34 graden. En vrijdag komt daar nog een schepje bovenop, 36 graden. Dus dat wordt, denk ik, binnenzitten en niet al te veel doen. Wel goed drinken natuurlijk. Zaterdag gaat er weer 10 graden vanaf, dan is het 26 graden. Dan zou er een buitje kunnen vallen. Maar ja, we hebben er geen invloed op, dus laten we er op een bepaalde manier maar van genieten dat we zo'n mooi weer hebben. En hopelijk valt er vrijdag een klein buitje, maar dat is nog niet helemaal zeker. We wachten dat af. Maar voorlopig dus prachtig zomerweer.

Ja, mooi hè. Davina Michel met What About Us. Even kijken, de KAP, Stichting De KAP, die is op zoek naar nieuwe nachtvlinders. Nachtvlinders zijn betrokken vrijwilligers die beschikbaar zijn in de nacht en er willen zijn op een moment dat het er echt toe doet. De KAP die biedt dus in de stille uren van de nacht vrijwilligers die palliatieve terminale zorg aan mensen in hun laatste levensfase. Dus je bent er dan als nachtvlinder om de mantelzorgers te ontlasten, zodat die even kunnen rusten. Ze zoeken dus betrokken vrijwilligers die 's nachts dus beschikbaar zijn. En je staat er nooit alleen voor, want voor aanvragen die worden gecoördineerd en die worden verdeeld binnen een klein hecht team. Wie nou nieuwsgierig is en dit bijzondere werk wil ervaren, wordt van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de KAP via info@dekap.nl. En wellicht is het iets voor u en kunt u zich aanmelden voor dit hele dankbare, zeer nodige vrijwilligerswerk. Dus kijk op info@dekap.nl.

0: Ja, dit was de Boys Town Gang. Can't take my eyes off of you. En er was nog de lange versie, maar dat zult u wel gemerkt hebben. Aan de lijn hebben wij heel leuk Trudy Rutte. Goedemiddag, Trudy.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, fijn dat je in de uitzending bent.
1: Ja, dank je.
0: Jij zit ver weg, of niet?
1: Ja, ik zit op de boot in Cuxhaven in Storm. Ik ben op reis.
0: Oh, met de hond?
1: Met de hond natuurlijk.
0: Kijk, helemaal leuk. Want jij hebt een nieuw boek geschreven. Maar kan je eerst even vertellen over je eerste boek?
1: Ja, ik heb in 2012 heb ik mijn eerste boek geschreven.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk omdat wij met de boot vaarden. En ik was een beetje af aan het bouwen met mijn hondenschool en mijn gedragspraktijk.
0: Ja.
1: En toen zag ik onderweg van alles waarvan ik denk, ja, er kan eigenlijk wel wat beter naar de hond gekeken worden en over de veiligheid. Dus daar ben ik ooit mee begonnen.
0: Ja. En
1: en nu heb ik het meer uitgebreid naar reizen, ja, met alle voermiddelen. Het gaat om de hond, dat is het eigenlijk.
0: Ja.
1: Je door de ogen van de hond kijkt in plaats van je hond alleen maar meeneemt.
0: Ja. Dus gewoon eigenlijk meer rekening houdt met.
1: Ja,
0: ook een beetje.
1: Welzijn.
0: Ja. Hey, maar je reist dus veel, maak ik een beetje op uit jouw verhaal?
1: Ja. En, ik heb alle vormen van reizen gedaan.
0: Ja.
1: Dus met een camper, met een tent, met de trein, met de bus.
0: En altijd de hond mee.
1: Altijd meegenomen. En ja, de laatste jaren vooral met de eigen boot.
0: Ja.
1: En dan mijn partner. En ook op zee veel.
0: Oh.
1: Dus grote reizen.
0: Ja, want dat is, dan kom je natuurlijk wel heel veel praktische dingetjes tegen, denk ik. Want honden aan boord, hè? Dat was je eerste boek. En nu reizen met je hond. Maar ik, als ik dan nu even zo heel zwart-wit denk, jullie gaan dan langere tijd op reis.
1: Ja.
0: Dus je moet alles meenemen.
1: Ja.
0: Net zoals je voor jezelf van alles meeneemt. Maar hoe laat je dan de hond uit als je de hele dag op het water zit? Of is dat een hele domme vraag?
1: Nee, dat is een hele goede vraag. En dat is ook bijvoorbeeld als je in Nederland rondvaart, daar heb je natuurlijk meestal genoeg plekjes waar je kunt afmeren.
0: Ja.
1: En je kunt de planning maken, dat is ook belangrijk. Maar op zulke reizen zoals wij maken, ontkom je niet aan een paar grote oversteken.
0: Nee.
1: Waar je dus echt uren achter elkaar vaart. En
0: ja.
1: Dat is natuurlijk wel belastend voor de hond.
0: Ja.
1: En wat ik dus belangrijk vind, is dat honden dat dan wel redden, zeg maar.
0: Ja.
1: He, die doen gewoon, passen zich aan en ze doen hun best.
0: Ja.
1: Ze trekken zich terug. En dan wordt het vaak door de mensen niet meer herkend als dat een probleem zou zijn voor de hond.
0: Nee, want we denken, we nemen hem mee. En als wij een keer gaan tanken of stoppen onderweg, dan mag de hond er ook even uit. Maar zo werkt het eigenlijk niet, hè?
1: Ja, kun je gewoon niet stoppen, hè?
0: Nee, zeker als je op de boot bent niet.
1: Nee.
0: Maar,
1: ik denk wel dat de meeste mensen proberen aan te houden de routines
0: van
1: thuis. Dat is natuurlijk het mooiste.
0: Ja.
1: Maar soms kan het niet. Met reizen moet je soms improviseren. En dat doen we dus heel veel op de boot.
0: Ja.
1: En voor de hond is dat natuurlijk, ja, die moet daar maar mee.
0: Ja.
1: Ja, zoals morgen maken we een reis van 8 uur. En dat zit me echt dwars.
0: Ja.
1: Ik kan nergens stoppen.
0: Nee.
1: Ik probeer zo goed mogelijk van tevoren te doen. Maar ze is wel uit haar ritme.
0: Ja.
1: Houdt het ook vol. Maar ja, dat is gewoon lastig. En je kunt dan de hele 3 maanden lang gaat het goed. Maar die oversteek over de Noordzee, dat is gewoon een lange reis.
0: Ja. Kan die dan ook zeeziek worden, een hond?
1: Ja, sommige honden worden zeeziek, net als mensen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat is natuurlijk ook wel heel lastig.
1: Ja. Nou, wij varen dus altijd alleen maar met rustig weer. We hebben gelukkig de tijd.
0: Oké. Okay.
1: We gaan nooit met golven en die kan altijd een beetje overvallen worden, maar het is nooit ernstig.
0: Nee, oké. Dus dat eigenlijk. Maar is dat ook voor jezelf omdat dat prettiger is of doe je dat puur voor de hond?
1: Ik doe alles voor de hond.
0: Kijk. En hoe oud is jullie hond?
1: Ze is 7 jaar, maar ze is als puppy bij ons direct op de boot gekomen.
0: Okay.
1: En voor haar is de boot eigenlijk haar thuis.
0: Ja, dus ze weet
1: dat
0: ook gewoon niet beter.
1: Een heleboel.
0: Ja. En is deze hond ook mee geweest met de bus en de camper en de trein?
1: Ja, zij is. Ja, als je met de boot onderweg bent dan en je wilt ergens anders naartoe, dan pak je ook wel eens een stadsbus of een tram of wat dan ook.
0: Ja.
1: En dat is allemaal prima. En dat oefen ik ook eigenlijk thuis altijd eerst.
0: Ja.
1: Of met de fiets dat ze weggaat en ze gaat in een hondenkarretje mee.
0: Ja, oh ja. Maar ja,
1: dat is ook.
0: Als je met de boot bent, dan kan je natuurlijk niet een fietskarretje meenemen.
1: Nee.
0: Voor als je een keer gaat fietsen.
1: Ja.
0: Ja, en blijf je dan ook een beetje zeg maar in Europa? Of ga je echt ook naar hele warme landen, naar tropische gebieden?
1: Nee hoor, nee.
0: Dat niet.
1: Nee, wij gaan graag naar Scandinavië.
0: Ja, dat snap
1: en
0: ik.
1: En we zijn wel eens in Frankrijk geweest, maar op een boot kan het ook heel erg heet worden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, een stalen boot. En die warmt heel erg op van binnen ook. En dat is eigenlijk heel zwaar.
0: Ja.
1: Voor ons vind ik soms, hè, vooral nu... merk je dat ook gewoon met al die hittedagen die er nu zijn.
0: Ja.
1: En dan zit je eigenlijk opgesloten in je boot. Hè? Dan,
0: ja.
1: Kun je wel proberen ergens te gaan liggen, een beetje waar vergroeiing is of wat dan ook.
0: Ja.
1: Of met de hond van boord gaan. Maar dat is wel, ik vind dat wel een dingetje.
0: Ja.
1: Dat wordt wel steeds lastiger. Dus ja, airco aan boord kan bijvoorbeeld helpen.
0: Oké. Okay.
1: Allerlei koelproducten. Maar ja, dat is wel een dingetje om op te letten.
0: Ja, en daar heb je dus...
1: overgeheerd kunnen raken.
0: Ja. Ja, en daar heb je dus dat boek over geschreven?
1: Ja, daar heb ik het boek over geschreven.
0: En daar staan alle tips en tricks in... wat je dus met je huisdier of nou ja, je hond dan in speciaal kan doen... om het zo aangenaam mogelijk voor hem te maken.
1: Ja, en het begint ook wel met een goede voorbereiding.
0: Ja.
1: Een klein voorbeeldje, bijvoorbeeld honden voeding meenemen... Je denkt misschien van, nou, ik koop onderweg wel wat bij, maar dat valt vaak tegen.
0: Ja, dat is niet wat hij gewend is, hè?
1: En in het buitenland zeker.
0: Ja.
1: Dus voldoende eigen voeding meenemen is belangrijk. En check bij de dierenarts en kijken wat er nodig is.
0: Voor de landen.
1: Een beetje aan waar je
0: naartoe
1: gaat. Dus eigen spulletjes, als het kan, mee.
0: Ja.
1: Dat geeft vertrouwde gevoel. Ja.
0: Ja,
1: en ook waar je rekening mee houdt. Als je naar het water gaat, dat is belangrijk. Water is niet altijd veilig. Ook de kwaliteit is niet altijd goed. En zeker met de hitte ook niet.
0: Nee.
1: En dus dat zijn dus best wel een omvangrijk boek. Waar ik alle aspecten heb proberen te belichten.
0: Ja. Ja, maar het is wel goed. Want ik denk nog niet dat dat bestond, zoiets. Toch?
1: Nee, ik dacht het ook niet. Dus ik denk dat ga ik doen. Ik ben eigenlijk altijd bezig met het reizen en het welzijn van de hond. En ook plezier natuurlijk. Want als je hond het naar je zin heeft, dus eigenlijk net als je een kind hebt...
0: Ja, inderdaad.
1: Op vakantie naar de zin hebt, dan heb jij het ook leuk.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, ja, kind blij, ouders blij. Ja, hond blij, baasjes blij. Ja, ja, zo werkt dat. En dat boek, dat is al uitgekomen? Dat is al te koop?
1: Ja, dat boek is uitgekomen. En het is te koop eigenlijk nu alleen nog via mijn website Honden aan Boord.
0: Ja.
1: En vanaf 1 oktober is het ook in de boekhandels.
0: Oh, oké, kijk eens aan. Dus dat zou misschien alvast een mooie cadeau voor onder de boom kunnen zijn. Voor hondenliefhebbers. Ja,
1: ja.
0: Maar dat is wel...
1: Een cadeau aan iemand die ook een hond heeft.
0: Ja, en dat is...
1: In de krant en iemand zei, ik wil het cadeau geven. Ik denk, ja, leuk.
0: Ja, zeker. En vooral als je hondenliefhebbers hebt, die zijn daar vast heel, heel blij mee. En ik zie jou op de reizen met je hond op de voorkant staan... met de hond in een soort rugzak achterop.
1: Die,

0: restaurant.
1: Oh ja. Ja, nou dat...
0: Maar ook eten van scherpe dingen, schelpen.
1: Ah, ja.
0: Wesbesteken. Ja,
1: oh ja, dus echt ja, voor alles, zeg maar. Nou, wat goed zeg. Hey, en hoe lang gaan jullie nu op reis?
0: Ja, wij zijn op de terugweg.
1: Oké. Okay.
0: En we hopen een dag of 10 weer thuis te zijn.
1: Oh, oké. Okay. En dan begint het grote wennen thuis natuurlijk weer voor de hond ook.
0: Dat is heel goed dat je dat zegt, want... Als je zo lang weg geweest bent, ben je altijd heel dicht bij elkaar.
1: Ja.
0: En stel dat je nou allemaal weer aan het werk gaat, aan de school of wat dan ook, dan is je hond in één keer alleen.
1: Ja.
0: En dat is, dat kan wel eens problemen geven voor de hond. En ook voor jezelf. Dus als de hond in één keer symptomen geeft van ik kan hier niet meer tegen.
1: Nee.
0: Dat je daarop let. En ook dat je let op de gezondheid de eerste tijd, vooral als je in het buitenland bent geweest.
1: Ja.
0: Omdat bepaalde ziektes kunnen voorkomen waar een hond pas later last van krijgt.
1: Oké. Okay.
0: Dat je niet meer linkt aan je reis bijvoorbeeld.
1: Nee, oké. Okay.
0: Ja.
1: Dus dat is dus net zo belangrijk als een goede voorbereiding. Nazorg, zomaar even noemen, is net zo belangrijk.
0: De reizende hond.
1: Ja, de reis. Ja. Nou, ik vind het een mooi boek. Ik denk dat daar heel veel goede tips in staan. En ik wens jullie de laatste 10 dagen nog een goede terugreis naar Nederland. Fijn dat je er even over wilde vertellen. En ik denk dat het heel goed is dat het boek geschreven is.
0: Ja, heel hartelijk bedankt.
1: Ja, dankjewel en een goede reis.
0: Dankjewel.
1: Dag Trudy. Dag.

Ja, I Love My Dog. Nou, is dat een toepasselijk nummer op ons vorige onderwerp? Dat was van Cat Stevens. De foto-expositie Goed Doen Voelt Goed is nog te zien tot en met 26 augustus. En die is te zien bij de fietsenstalling in de Mariastraat. En in de expositie staan Apeldoorn Centraal, die zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de stad. Met portretten en persoonlijke verhalen laat de expositie zien hoe waardevol vrijwilligerswerk is en hoeveel vrijwilligers, vaak achter de schermen, betekenen voor Apeldoorn. De foto-expositie is gratis te bezoeken en nog te zien dus tot 26 augustus. Wilt u daar meer over weten? Kijk op www.apeldoornpaktaan.nl/foto-expositie.

Ja, dit was een stukje Floor Jansen met Euphoria. En daarvoor hadden we Carzu. Prachtig nummer ook, met La Luna. Dit was hem alweer voor vandaag, dinsdag 11 augustus. Alexander, dankjewel voor de mooie muziek en de techniek. Redactie bedankt voor het aanleveren. Alle gasten bedankt en u als luisteraar natuurlijk bedankt. Hou het cool van de week en graag tot de volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Libanon schaft als eerste land in het Midden-Oosten de doodstraf officieel af. Het parlement heeft daar een wet voor aangenomen. Sinds 2004 werden in Libanon geen executies meer uitgevoerd, maar de doodstraf bestond nog wel. De straf wordt vervangen door levenslange gevangenisstraf. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Donderdag volgt de rest van Nederland. Vrijdag wordt de warmste dag met temperaturen tot 35 graden. Vooral in het oosten en zuidoosten kan het erg heet worden. Het RIVM adviseert voldoende te drinken en kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. Het weer dan? Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het dodental door de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot minstens 224. Er worden nog meer dan 3000 mensen vermist. De beving gisteren met een kracht van 7,4 trof vooral het westen van het land. Er wordt nog gezocht naar slachtoffers onder het puin. President Abelardo de la Espriella heeft de noodtoestand uitgeroepen. Fietsenproducent Axel is failliet verklaard. Het bedrijf is eigenaar van bekende merken als Batavus, Sparta, Babu en Koga. Axel kwam na de coronapandemie in financiële problemen door grote onverkochte voorraden en andere tegenvallers. De curatoren onderzoeken een mogelijke doorstart. Bij het concern werken ongeveer 2000 mensen in 15 landen. Libanon schaft als eerste land in het Midden-Oosten de doodstraf officieel af. Het parlement heeft daar een wet voor aangenomen. Sinds 2004 werden in Libanon geen executies meer uitgevoerd, maar de doodstraf bestond nog wel. De straf wordt vervangen door levenslange gevangenisstraf. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Het weer. Vannacht koelt het flink af naar 7 graden in het noordoosten en 12 in het zuidwesten. Morgen wordt het weer flink zonnig met middagtemperaturen van 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws. Vandaag.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer politieke partijen in Den Haag pleiten voor een hogere staatsschuld om de benodigde miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen echter dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk één van de drie inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere twee verdachten. Bij een zeer grote brand op de Binnenhavenweg in Lelystad gingen vandaag meerdere panden verloren. Rond 11:30 was de brand onder controle. Het personeel bleef ongedeerd, maar een verzameling antieke auto's ging verloren. Zo is een Chevrolet van 100 jaar oud verloren gegaan. En dan nog even het weer. Vanavond is het overal zonnig met weinig bewolking en een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht regionaal onder de 10 graden. En tot zover het nieuws.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer politieke partijen in Den Haag pleiten voor een hogere staatsschuld om de benodigde miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen echter dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli kerstte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia, met het epicentrum bij San José del Palmar in het departement Chocó. Het dodental is opgelopen tot 224, meer dan 3000 mensen zijn vermist en 668 gewonden zijn gemeld. Ongeveer 1600 gebouwen raakten beschadigd of stortten in. Na de beving werden 33 naschokken gemeten. En dan nog even het weer. Vanavond is het overal zonnig met weinig bewolking en een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht regionaal onder de 10 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Danielle's dinsdagavond.

0: Ultra. Het is dinsdagavond. De meest depressieve avond van de week. Maar dat gevoel is nu voorbij. Want dit is Danielle's dinsdagavond.
1: Hey, hallo, leuk, welkom weer bij een nieuwe Danielle's dinsdagavond. Het is 11 augustus 2026, 5 over 7. En we luisterden even dus naar die heerlijke zomerhit van dit jaar. Ik wist niet dat we er al eentje hadden benoemd tot zomerhit van het jaar, maar ik luisterde vanmorgen zelf even radio en toen zeiden ze dat. En bij mij is altijd wat op de radio gezegd wordt zwaarheid. Nee, lang niet altijd. Maar voor deze wil ik het best aannemen. Toen dacht ik, ik heb deze eigenlijk nog helemaal niet zelf aan jullie laten horen. En wellicht ben ik wel gewoon jouw inspiratie tot weten wat zomerhits zijn en andere hitjes. TikTok trends bijvoorbeeld, nieuwe muziek. Alles wat krijg je ongeveer hier te horen, maar de zomerhit heb ik heel even overgeslagen. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Dat is niet helemaal de bedoeling. Hey, wat een topweer. Ik vind het echt de afgelopen 2 dagen heerlijk. Ik hoorde dat het net in het nieuws dat het vanavond weer afkoelt naar onder de 10 graden. Nou, mij kun je echt niet gelukkig maken. Het klinkt heftig. Nou, dit is helemaal niet waar. Weet je, overdag vind ik het heerlijk als het een beetje warm is. Maar s'avonds dan zo'n lekker afkoeld raampje open. Je hoort die krekeltjes buiten. Nou, ik denk dat ik echt het ultieme geluksmoment dan heb, hoor.
0: Laat alles uit je handen vallen. En ga het komende uur mee met Danielle.
1: Buitenom dat ik natuurlijk op dinsdag weer een uurtje radio voor jullie kan maken. Dat is ook een ultiem geluk van mij.
0: Dit is Danielle's dinsdagavond.
1: Dus ik wil heel graag van jou weten wat je allemaal wil horen. En zoals je het hoort, zit ik nog steeds heerlijk in die 80's muziek. Nou, ik ga er nog steeds heel erg goed op. Ik hoop dat jij er ook nog steeds heel erg veel zin in hebt. Zo niet, dan mag je het dus laten weten wat je wil horen. Ik vind alles prima. Dat is niet waar. Ik heb wel grenzen. Maar goed, over het algemeen vind ik best wel veel goed. @DDA-045 op Instagram. Laat me vooral even weten waar jij trek in hebt. En als jij denkt, nou, appen, hartstikke leuk, maar ik wil graag bellen. Dat mag ook. 05-45-1978. Als je denkt, Daan, welke lied is dit nou? Dit is Never Too Much van Luther Vandross. Welkom.

0: echt... Dan ga je toch goed op dit? Nou ja, waarschijnlijk zou ik wel weer de enige zijn. Zo. Dit was Never Too Much van Luther Vandross. Geen idee of zijn naam zo zegt. Maar wat ik wel weet is dat... Het is een beetje een thema van afgelopen weken. Ik zit helemaal in die etensmuziek. Ik vind het echt fantastisch. Het is Radio Emotion. En mocht je niet in de gamewereld zitten... Dit is zeg maar de playlist wat je vroeger in GTA Vice City... Ja, het is niet het meest vriendelijke spel, maar wel in de auto zou worden. Nou, ik heb die hele playlist heeft iemand ooit... ik wou niet zeggen, dat heb ik helemaal niet gedaan. Die heb ik wel opgezocht. Heeft iemand lekker helemaal in Spotify geknald. En ik ben hiervan aan het smullen. Oi, oi, oi. En niet alleen ik, jullie tegelijkertijd dus ook.
1: Zeg Danielle, wat hield jou eigenlijk bezig deze week?
0: Nou, de afgelopen week staat echt in het teken van die eclipse. Het is, ik weet niet of mensen hier nog meer naar op zoek zijn geweest. 100% van wel. Want ik zat wel te denken, 2081 gebeurt dit dus weer. Als je nou heel even van tevoren een webshopje start met eclipsebrillen.nl... dan heb je echt even in één maand geld kunnen harken. Dat is niet normaal. Het was ook de meest gezochte zoekterm van in tijden. Ik kan niet eens meer herinneren hoe vaak het nou zag staan. Ik was net zo hard op zoek naar zo'n eclipsebrilletje. Want ik wil morgen toch ook gewoon even die zonsverduistering zien. Het is tot 2081 in Nederland eigenlijk niet meer zo goed te zien als dat we het morgen gaan doen. Ja, ik heb hier dus helemaal... Ik voel een beetje een hype. 1999 was de laatste keer. Nou, toen was ik 4. 3, overigens. Ik was 3. Dat kan me daar niet zo heel erg veel van herinneren. Ik zag vanmiddag een clippie voorbij komen. Vanavond eigenlijk. En toen dacht ik... Ik kan me ergens de beelden herinneren dat mensen hier een ding van maakten. Maar heel eerlijk... Ja, ik was 3. Dus dat is ook echt niet... Ik kan me bijna niet voorstellen dat het om deze situatie ging. Ik denk dat het waarschijnlijk om een andere situatie ging. Maar goed, dat was wel leuk. Ik heb inmiddels wel zo'n eclipsebrilletje te pakken. Want ik had het even met mijn collega's over. En een collega van me die zei ook... Nou, ik wil ook kijken. Dus wij samen online kijken. Dan kun je er gelijk 10 stuks kopen voor wat is het? 16 euro zo hebben we het gekocht. Dus ik had ineens 5 eclipsebrilletjes. Toen dacht ik, nou, of ik ga heel slim zijn. Dit online knallen. 16 euro per stuk. Ik denk eerlijk gezegd wel dat het me nog gelukt was ook. Maar ik heb het heel lief gewoon gratis weggegeven aan mijn familie. Daar ga ik morgen ook lekker samen mee kijken. Dus ik hoop dat morgen wel gewoon mooi weer blijft. Ik geloof dat de vooruitzichten goed zijn. En online zie ik nu allemaal mensen die op zoek zijn naar... Ja, dat is toch zonde. Er zijn ook een paar mensen die zijn enorm aan het opscheppen over het feit dat zij er wel eentje hebben. Ik doe dat nu tegelijkertijd ook een beetje, maar wel iets minder. Het is niet dat ik zeg, nou ja, ik vind het een beetje slim. Maar wel gewoon goed op je ogen letten. Want morgen dus is het met een speciale bril te zien. Voor 90% verdwijnt de zon achter de maan. En in weinig Europese landen is een totale zonsverduistering te zien. In IJsland, Spanje en het uiterste noordoosten van Portugal verdwijnt de zon in zijn geheel. Een gebeurtenis die in Europa voor het eerst plaatsvindt sinds 1999 dus. In Nederland begint de zonsverduistering rond 1915. Schrijven we het even op. Om 2011 wordt boven Utrecht de zon maximaal bedekt. En de verduistering is klaar als de zon ondergaat. En zonsverduistering komen vaker voor, maar het gebeurt dus niet heel vaak dat de eclips over Europa heen trekt. Een eclips begint overigens boven Siberië en doet in de avond Spanje aan. Om 20:27 is het hoogtepunt wanneer de maan volledig voor de zon staat. Dat duurt minder dan 2 minuten. Op

op afbeeldingen kun je helemaal zien waar je heen moet gaan. Wil je dit volledig kunnen zien? Moet je wel lekker ergens in Spanje of het randje van IJsland dus gaan opzoeken. Ik weet niet hoe snel je nog daarheen kan, maar je kan het opzoeken. Hoewel het dus snel voorbij is, spelen Spaanse accommodaties dus gretig in op het natuurfenomeen. Als je daar überhaupt een hotelovernachting wil, zijn de prijzen zo gigantisch gestegen dat het bijna 800% in sommige gevallen dan een week eerder. In meer dan de helft van de gemeenten was er een prijsstijging. Het hoogste overnachting het meest met 807%. Nou ja, een beetje in het buitenplaatsen. Dus ik ga meemaken morgen, weet je, net zoals de rest allemaal. Let goed dus op je ogen, want ook cd'tjes en lasbrillen en dat soort dingen, dat werkt dus allemaal niet als bescherming van. Je moet echt een eclipsbrilletje hebben. Of je moet van zo'n ding bouwen dat de zon wordt weerkaatst. Ik zag ook dat je het met een vergiet kon doen. Zoek het even lekker op, maar kijk alsjeblieft niet recht de zon in, want het brengt schade. En dan zie je altijd vlekken, dat willen we niet. De Nederlandse fietsproducent Axel, beter bekend van de merken Batavus, Sparta en Koga en de bakfietsen Babu, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren. Ja, de curatoren zeggen in een persbericht dat ze onderzoeken of onderdelen van Axel kunnen worden verkocht in het kader van een doorstart. En ook proberen ze de bedrijven de komende tijd draaiende te houden met als doel de waarde te behouden. In het kader zullen zij contact met belangrijkste leveranciers opzoeken. En ook zullen ze onderzoeken of verkopen aan een dealernetwerk op korte termijn kunnen worden hervat. Dus dat denk je, joh, maar hey, Sparta, Batavus, dat zijn echt merken. Dat is gigantisch, dat klopt. Maar dat schijnt dus allemaal mis te zijn gegaan in de coronaperiode. Toen heel veel producten niet meer, onderdelen niet meer leverbaar waren. En toen dat probleem voorbij was, toen is de vraag naar fietsen afgenomen. En daardoor bleven ze dus met een grote voorraad hangen. En dat is dus eigenlijk nooit meer helemaal rechtgetrokken. Nou, laten we in ieder geval wel hopen voor het bedrijf, voor de medewerkers en voor Nederlandse cultuur dat een doorstart eventueel wel mogelijk zou zijn. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen een vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Het plan is om vogels in de gevangenschap onder meer in dierenparken en fokprogramma's te beschermen tegen het H5N1 vogelgriepvirus dat sinds kort in het land is. En we weten dat de verspreiding van de H5 vogelgriep onder wilde vogels niet kunnen stoppen, maar we kunnen wel actie ondernemen om de kwetsbare soorten te beschermen, zei de minister van Landbouw Julie Collins op een persconferentie. Deskundigen noemen het ook wel een Ark van Noach-programma. Het idee om de reservepopulaties van bedreigde vogels in gevangenschap te beschermen, zodat ze niet uitsterven en later eventueel weer in het wild kunnen worden uitgezet. Een race tegen de klok om unieke Australische dierensoorten te redden. Het is een soort verzekeringspolis, zegt de hoogleraar veterinair volksgezondheid en voedselveiligheid. Ja, dan zie je allemaal foto's van allemaal hele mooie vogels. Met mooie kapsels. Ik vind vogels met specifieke veren op hun hoofd, waardoor het op een kapsel lijkt. Ik ga daar heel erg goed op. Dus ja, daarbuiten mag je ook gewoon alle vogels beschermen. Maar dit zijn blijkbaar allemaal dit soort vogels. Dus dat doet me extra aan het hart. Dat was in ieder geval het nieuws dat mij opviel. Wil je er nog iets op? Laat vooral even weten. En ik dacht, ja, weet je, eclips. Wat moet je dan gaan draaien? Ook nog wel even ter ere van, want ik heb het de laatste helemaal niet over gehad. Maar Bonnie Tyler is natuurlijk een tijdje geleden overleden. Op 75-jarige leeftijd. Ja, veel te jong, wat mij betreft nog steeds. En het is wel even iemand die we absoluut niet moeten vergeten. Want ze heeft toch wel pareltjes gemaakt. Onder dus deze, die op dit moment dus ook nog heel erg goed van toepassing is. Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart.

Earth and Thunder. En Olivia Dean. Rhyme In. Een van de weinige plaatjes die echt nog nieuw is. En dan ook nog even 5 minuten 40 duurt. Ik vind het bof hoor. Dit zijn wel de pareltjes. Olivia Dean, onwijs goede artiest. Sam Fender, onwijs goede artiest. Die twee gecombineerd, heerlijk plaatje. Waarschijnlijk niet de allereerste keer dat je hem hoort. Maar volgende liedje is misschien wel voor het eerst dat je hem hoort. Want dit is echt een TikTok-treintje. TikTok-trend, de plek waarin ik jou eens even ga vertellen wat er allemaal hip en happening is op de TikTok. Nou, heel eerlijk ben ik alleen maar mijn vakantieadres zeg maar in het type en kijken wat er allemaal uitkomt. En alles wat ik kan gaan doen en hoe mooi het eiland is en dat soort dingen. Nou, ik heb er nog meer zin in gekregen dan wat ik al had. Maar ik moet toch echt nog eventjes wachten. Maar er zijn ook andere dingen die ik voorbij zie komen. En nou ja, het is misschien, ik weet je, ik word ook 30 aanstaande maandag. Dus misschien loop ik een heel klein beetje achter. Want ik heb het idee dat dit al 2 maanden eigenlijk best wel een TikTok-trendje is. Maar dat ik het gewoon niet eerder heb erkend als, dat is echt een TikTok-trendje. Maar ik had het vorige week op mijn werk even over. Dat ging over Duitse liedjes. Want we hebben een dame uit Duitsland bij ons werken. Spreekt supergoed Nederlands. We hadden het gewoon even over hitjes uit Duitsland. En toen kwam er

allemaal dingen voorbij. En toen hadden we het op een gegeven moment over du bist gut genoeg. Nou ja, en de mede-30-jarige en ik samen begonnen ineens... Doe dit goed genoeg! En toen dacht ik, hé, maar dit is gewoon een TikTok-trendje. We kennen dit allebei door onze social media. En dat is precies wat eigenlijk dit TikTok-trendplekje moet gaan doen. Platen die bekend zijn geworden door social media. Dus het hoeft niet alleen TikTok te zijn, maar goed, het allitereert lekker. Maar ook via Instagram. Die ga ik even lekker onder de aandacht brengen. Want dit zijn wel de plekken waar tegenwoordig de artiesten geboren worden. Ergens in het verleden heb je al andere artiesten gehoord. Ook artiesten die inmiddels alweer niet meer te horen zijn. Gail bijvoorbeeld, ABCD View. Die hebben Olivia Rodrigo. Een gigantisch TikTok hitjes gehad. En nu een van de grootste artiesten van de wereld. Wie hebben we nog meer? Hebben we Old Town Road, meneer. Lil Nas X. Die hele plaat ooit gestart op TikTok. Dit is misschien ook wel eentje. Het zou zomaar kunnen. Het is van Kitschkriek, Bulmenkarten en Shirin David. Met Goed Genoeg. Ja, en dat is dus keihard de TikTok-trend van deze week.

0: Renee Rapp en Megan Thee Stallion met Not My Fault. En daarvoor die de TikTok-trend van deze week. Kitsch Creek, Bloemengarten en Shirin Davids met Goed Genoeg.
1: Zeg Danielle, heb je eigenlijk nog nieuwe muziek meegenomen?
0: Yes, ik heb nieuwe muziek meegenomen. En de plaat die volledig aan je laat horen, het zijn eigenlijk twee die uitgekomen zijn. Ik ben weer fan hoor. Ik heb er zelfs eentje weer doorgestuurd. Nou, het is lang geleden dat ik nieuwe muziek heb doorgestuurd. Nou, dan weet je dat het gewoon echt heel erg goed is. Maar ik ga ook even langs de platen die ik niet volledig aan je laat horen, maar die ik wel even wil bespreken. Bijvoorbeeld de nieuwste van Luna met Schoonzoon.

Ellie Goulding met Ravers. Snap je gelijk de plaatnaam? Ze zingt er ook echt nog op. En had ik er nog eentje. Dat was Nothing But Thieves met Baby Cool.

Maar de plaat die ik volledig aan je wil laten horen, dat is de nieuwste van Sam Smith. Sam Smith, daar maak je me zo gelukkig mee. Ik heb laatst ook een vergelijking gehoord. Dat als je Sam Smith een beetje oppitcht, dan klinkt hij als Adele. En als je Adele dus een beetje lager pitcht, dan klinkt Adele als Sam Smith. Nou, snap ik ook gelijk waarom ik Sam Smith zo fantastisch vind. Want ik vind Adele ook fantastisch. En nou ja, die creativiteit die beide artiesten hebben, maar Sam Smith in dit geval, want Sam Smith heeft nieuwe muziek uitgebracht. When He's Gone is de titel. En het is echt prachtig. Het is een beetje country, het is een beetje soul. Het is weer alles wat je verwacht van een nieuwe plaat van Sam Smith. En daarom ook nieuwe muziek van deze week.

0: En ook dit is nieuwe muziek. Karol G en Bruno Mars met Still. En daarvoor hoorde je dus de nieuwste. Ik heel erg groot fan van ben. Sam Smith met When He's Gone. Nou, ik hoop dat jij net zo groot fan bent. Dat zou lekker zijn.
1: Hoorde je dit nummer ooit op deze manier? Op deze zo rustig? I'm up all night to the sun. He's up all night to get some. I'm up all night for the fun. He's up all night to get some. Of deze zo long?

0: vertellen. Welke cover heb je meegenomen?
1: Ja, ik weet niet of je het van vorige week nog weet. Toen had ik Celine Dion samen met Anastasia. En toen ben ik eigenlijk een beetje door gaan luisteren nadat ik die plaat heb geluisterd. Niet per se vorige week, zeg maar tijdens de show, maar wel daarvoor al. Toen kwam ik in een heel erg mooie, diepe tunnel van Anastasia, die dus blijkbaar allemaal platen covert. Maar Spotify dacht, ja, je wil vast niet alleen maar Anastasia horen. Je wil vast ook andere artiesten horen die hele leuke covers maken. Nou, klopt. Daar maak je mij heel erg gelukkig mee. Ik vind het heerlijk. En toen kwam ik dus een plaat tegen van een artiest. Nou, die ken ik. Voor mij is hij een beetje One Hit Wonder. Ik ken haar volgens mij niet van andere platen. Ik ga straks nog even dubbelchecken. Maar ze heeft een cover gemaakt van een plaat van Sam Brown en Pete Brown met Stop. En dan denk je, stop. Nou, dit weet ik allemaal niet meer hoor. De plaat die klinkt zo.

zegt het je misschien genoeg. Het is gecoverd door, ja, ik ben het even aan het opzoeken. Het is wel een beetje een one-hit wonder. Want ze is in 2023 heeft ze dezelfde plaat nog een keer uitgebracht. Het is Jamelia. En Jamelia kun je kennen van bijvoorbeeld Superstar.

Jamelia, een stop cover van deze week. Ja, het is toch ergens wel een parel waarvan je niet wist dat je hem nodig had. Tenminste, dat is het voor mij. Heerlijk. Heerlijk vind ik het. Goed, aangekomen bij muzieknieuws, want ook in muziekwereld gebeurt het een en ander. Spotify gaat vanaf halverwege september laten zien wanneer een artiest geen mens, maar waarschijnlijk kunstmatige intelligentie is. De streamingdienst neemt muziek van deze zogeheten AI-persona's niet op in afspeellijsten en persoonlijke aanbevelingen. Er komt een AI-persona-label dat aangeeft of een artiest met kunstmatige intelligentie is bedacht. Het label verschijnt onder meer op artiestenpagina's, in zoekresultaten en bij nummers in afspeellijsten. Denk op zich niet dat het verkeerd is, want er zijn heel veel artiesten die er een beetje boos over zijn dat er allemaal AI-muziek er doorheen gejast wordt. Het is denk ik alleen maar goed om wel gewoon de authenticiteit van de artiesten en de creativiteit een beetje te blijven benadrukken. Roxy Dekker die brengt op 21 augustus haar tweede album uit. De plaat heet Superstar en bestaat uit 8 liedjes, waaronder de gelijknamige eerste single. En die kennen we natuurlijk al, want die heb ik al 600 keer gedraaid. De zangeres die kondigt het album aan in een video op Instagram. Op Spotify zijn de titels van alle liedjes op het album nu zichtbaar. Zo staan nummers als Bare Minimum, Wow, Ver Van Mijn Bed en Bullshit erop. Superstar is de opvolger van het in maart 2025 verschenen Mama I Made It. Die plaat stond 12 weken lang op de eerste plaats in een Nederlandse album top 100. En Dekker won er een Edison voor in de categorie pop. En of dat nu allemaal weer gaat gebeuren, ja, ik schat die kans best wel groot in. Ja, Roxy Dekker maakt gewoon echt hele lekkere plaatjes. En als laatste, opnieuw heeft een lid van de populaire Amerikaanse meidengroep Cat's Eye een stap terug gedaan. Na Manon doet ook Sophia het voorlopig rustiger aan. In een bericht op Instagram staat dat de zangeres aandacht wil besteden aan haar mentale gezondheid en welzijn. Sophia krijgt alle mogelijke steun en op basis van grondig overleg met medische professionals is haar geadviseerd om nog genoeg tijd te nemen om een langere periode even rustig aan te doen. En zo kan zij weer volledig rustig herstellen. Cat's Eye komt op 11 september naar het Ziggo Dome in Amsterdam. Maar ja, welke groep dat dan precies een combinatie is, daar gaan we achter komen. In ieder geval. Ik dacht wel, Cat's Eye, ken ik dat ergens van? Toen kwam er een filmpje langs. Toen dacht ik, ja, ik ken dit ergens van. Toen dacht ik, nou, kan ik het ook wel eens een keer prima gewoon gaan draaien. Dus, bij deze, Cat's Eye en Gabriela. Weer voor een klein stukje. Ik praat veel. Of ik heb heel veel leuke muziek.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Danielle's Dinsdagavond. Volgende week ben ik er niet, maar die week daarna wel. Want we hebben een speciale uitzending hier zo. Ook hartstikke leuk om naar te luisteren. We gaan in ieder geval uit met Aretha Franklin. En respect. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie week van. Kijk morgen lekker naar die eclipse. Maar wel goed je ogen beschermen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland heeft achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer partijen pleiten voor een hogere staatsschuld om miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Poetin heeft gratie verleend aan Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman. Gilman zat meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis. Hij wordt vrijgelaten om terug te keren naar de Verenigde Staten voor medische behandeling, melden Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk één van 3 inzittenden van een auto die dinsdag crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog 2 verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia bij San José del Palmar. Er vielen 224 doden, ruim 3000 mensen worden vermist en 668 raakten gewond. Ongeveer 1600 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Er volgden 33 naschokken. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon al flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het nieuws.

Welkom luisteraars bij Amuzant, het blaasmuziekprogramma van de omroepen RTV Apeldoorn en Voorst Veluwezoom. Mijn naam is Riet Welgawe, samenstelling en presentatie. En dit blaasmuziekprogramma is voor harmonie, fanfare en brassmuziek een uur lang. En ook een uur Bummische, Merische muziek en af en toe een uitstapje naar een andere muziekstijl. We zijn begonnen met de Graaf Zeppelin Mars. En het thema van deze uitzending is Sun and Moon. De zon en de maan spelen hun spelletje in deze eerste helft van de maand augustus. Maar ook een luchtschip was aanleiding voor veel mensen om hun blik op de hemel te richten. En Amuzant neemt u mee naar enkele gebeurtenissen en laten de zon en de maan muzikaal voor u schijnen. We zijn dus begonnen met die Graaf Zeppelin Mars. Het luchtschip Zeppelin gleed over Zuid-, Midden- en Oost-Nederland. De Universiteit van Wageningen heeft ten behoeve van een onderzoek de Zeppelin met speciale sensoren ingezet om op circa 300 meter hoogte de luchtkwaliteit te controleren. Een luchtschip vliegt langzaam en is in staat, anders dan een vliegtuig, om makkelijk op dezelfde plek verticaler te stijgen of te dalen. De route van deze Zeppelin ging ook van Arnhem naar Kootwijk, waardoor velen uit onze regio het luchtschip hebben gespot. En dat Graaf Zeppelin Mars die werd gespeeld door Weerbaarheidsmuziekkorps Erfurt. En het is een compositie van Carl Tijken. We gaan verder met Augusto van Angela Campini en Jacob de Haan, gespeeld door de Antwerp Winds. En waarom die gecomponeerd is, daarover straks meer. Maar nu eerst Augusto.

Het hoofdthema van deze compositie, Agosto, ontstond jaren geleden in een nacht van 10 augustus. Een van die heldere nachten waarin sterren zachtjes neervallen, alsof ze dromen niet willen verstoren. Tijdens het componeren liet de Italiaanse componiste Angela Campiani zich inspireren door haar zoon Lorenzo en de sporen van vallende sterren boven de groene heuvels van Umbrië. Oorspronkelijk was het een kort stuk voor trompet en piano en later heeft Jacob de Haan het bewerkt en uitgebreid tot een compositie voor Euphonium Solo en Harmonieorkest. Aanleiding hiervoor waren de vieringen van het 170-jarig en 20-jarig bestaan van de harmonieorkesten van respectievelijk Monteleone de Orvieto en Città della Pieve. Het thema is nog steeds Sun and Moon en daar hebben we ook een mooi musical versie van Sun and Moon van Miss Saigon. You are the sunlight, I am the moon van Claude Michel Schoenberg. Hier gespeeld door Facets of Glass.

Ja, en als de zon achter de maan verdwijnt, ja, dan krijg je hele bijzondere beelden aan het hemellichaam. En dan kunnen we ook spreken van Wonderful Tonight. Hier gespeeld door de Romantic Penpipes.

Ja, en de nieuwsberichten staan er weer vol van. De eclipse van de zon, dus het verdwijnen van de zon achter de maan, die op 13 augustus in delen van Europa zichtbaar is, vooral in IJsland, in Spanje, maar misschien ook in Nederland. Ja, als die maan gaat dansen, ja, dan heb je de poppen aan dansen. Moondance, een arrangement van Rob van Rijmersdal. En het is van Van Morrison. Hier gespeeld door Banda de Musica da Fossa Arriera.

How High the Moon, dat is een jazzklassieker van M. Lewis. En die wordt hier gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel, de Nederlandse Marine.

Mystery of Light van de Oostenrijkse componist Otto M. Schwartz. Licht, zon, maan en sterren. Er is altijd een verband met geloof, occultisme en mystiek. Aan diverse standen van hemellichamen wordt de kracht toegeschreven de toekomst te voorspellen en bepaalde verschijnselen zijn geïnterpreteerd als straf van God of de goden. Onze waarnemingen variëren van zonsopgangen, zonsverduisteringen, regenbogen en lichtbrekingen tot zonsondergangen overdag, maanopkomsten, het noordenlicht, nieuwe manen, halve manen, poollicht, sterrenbeelden, vallende sterren en nog veel meer in de nacht. The Mystery of Light is het eerste deel van een reeks werken rond dit thema, Nightlights. Het richt zich op het licht van de nacht, deels door de natuur voortgebracht, deels door mensenhanden gecreëerd. Het werk bestaat uit drie delen, de opener en starshower, Luna Eclipse en Aurora Borealis en als derde fireworks. Al dus de informatie op de website van Otto M. Schwartz. En wij laten u horen Luna Eclipse en Aurora Borealis. En Luna Eclipse, dat is het tegenovergestelde van de zonsverduistering, namelijk de maansverduistering. En Aurora Borealis, dat is het noorderlicht, die nu eigenlijk vanaf half augustus vooral te zien is in het noordelijke deel, zoals Noord-Scandinavië, IJsland en Groenland. En ook in IJsland is de zonsverduistering heel goed te horen. Luister naar de Mystery of Light, Luna Eclipse en Aurora Borealis.

Onlangs vond in Kerkrade het World Music Contest plaats. En daar heeft onder andere Koninklijk Fanfare Kempenbloei uit de Achel voor de vijfde achtereenvolgende keer de wereldtitel voor concert de sessie van Fanfare gewonnen. En hun motto is: wij zijn het veldrijden van de blaasmuziek. Van de CD Messenger of Light, CD nummer 2, volgt nu Chase the Sun, wat betekent volg de zon, van Rob Wiffen.

In de zomer van 2026 wordt Europa geteisterd door diverse achtereenvolgende hittegolven. Wat woudbranden veroorzaakt, leegstand van rivieren en meren. Ja, en dan is het regenwater ontbreekt. Ja, Wonders of Nature, dat is water. Een compositie van Bert Appelmond, gespeeld door de Lux

Ja, en als het water in de rivieren zich steeds verder terugtrekt, dan krijgen we droge rivierbeddingen. Als het ware wadden in het water. Wait in the Water is een arrangement. Het arrangement is van Marcus Guts. En hier gespeeld door de Washington Winds.

Ja, nee, Mark gaat de laatste titels inschakelen. Sunrise en Sunset Tango. Laten we ons maar blijven genieten van de zon. Kijk op onze website amusante.info, want daar vindt u de speellijst. En op polkafest.nl voor alle concerten. En op www.klankwijzer/agenda ook voor alle concerten. En voor nu een hele fijne voortzetting van deze avond. En tot volgende week bij Haar Fabra Amusant. Sunrise door Policei Orchestra Schleswig-Holstein. En Festivo Sunset Tango door Banda Sinfonica da Policia de Seguranda Publica.

Ja, luisteraars, nog even een hele korte mededeling. De volgende week is er een sportuitzending op dinsdagavond live bij RTV Apeldoorn. Maar op de voor de zondagavond 23 augustus zullen we een speellijst invoegen. Dus dan kunt u naar luisteren. En dan de titels kunt u dan vinden op onze website amusante.info. En daar ook alles over het mooie concert wat Juliana gaat geven op 12 september. Net over de grens bij Bocholt. Tot de volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee twee Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden.

0: vinden op de Zwarte Zee.
1: De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten, zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia, met het epicentrum bij San José del Palmar in het departement Chocó. Het dodental is opgelopen tot 224. Meer dan 3000 mensen zijn vermist en 668 gewonden zijn gemeld. Ongeveer 1600 gebouwen raakten beschadigd of stortten in. Na de beving werden 33 naschokken gemeten. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het nieuws.

Ja, welkom luisteraars bij dit uur amusant. De blaasmuziek uit zender van RTV Apeldoorn en Voorst Veluwezoom. Met in deze uitzending vooral Bumische, Merische blaasmuziek, maar ook een af en toe een uitstapje naar een andere muziekstijl. Mijn naam is Riet Welgraven, samenstelling en presentatie. Een thema van deze uitzending is Sonne und Mond, wat alles heeft te maken met de zonsverduistering die plaatsvindt op 13 augustus 2026. En mooie titels over de

zon en de maan. En die zonsverduistering, die is te bekijken in... Als u naar boven, naar de hemel kijkt. En Ernst Mosch die zong daar zojuist mooi over. In de openingstitel Schau hinauf zum Himmelszelt. Een compositie van Michel Kloosterman en Hans Brus. En het werd dus gespeeld door Ernst Mosch. We vervolgen Wendy Goldene Sonne untergeht van Blaaskapelle Gloria. Ja, en als de zon, gouden zon niet meer te zien is... dan hebben we een zonsverduistering.

Ja, zo'n hele zon- en maanverduistering, dat duurt eigenlijk maar een heel kort ogenblikje. Het komt maar eens in de zoveel jaar voor. En ja, en dan wil ook iedereen genieten van dat ene korte momentje. Een kortse ogenblik wordt hier gespeeld door Jörg Bolin, ons Amerische Svoja.

En het is erg af te bevelen om, als u niet over een goedgekeurde eclipsbril beschikt, om naar dat moment van zonsverduistering te kijken. Want het hele kleine beetje zonlicht, wat dan nog te zien is, dat is zo fel dat het uw netvlies kan beschadigen. En dan hebben we het over een helle zonnestraal, wat ook gespeeld wordt door Lucas Brugmaier en die Böhmische Kameraden.

De Duitse componist en muzikant Norbert Gellen die laat altijd in het maanlicht de hond uit. En zo ook op een avond dat het maanlicht heel mooi scheen, zette hij zich op een bankje neer en keek uit over het mooie landschap van nabij Ravensburg. En daar ontstond de eerste tonen in zijn hoofd van de polka Mondlicht. Hier wordt die gespeeld door Anton Gellen en de Zetzigtaler Blaasmuziek. De kapel waar Norbert Gellen jarenlang bij heeft gespeeld, maar die kapel is opgeheven. Mondlicht.

U luistert naar Amusant met het thema Sonne und Mond. Wenn süß das Mondlicht auf den Hügel sleeft, dat is een compositie van James Last. En hij speelt het met het James Last Orchestra.

Ja, die zon en die maan zo heel ver weg bij ons. En toch willen we het altijd bij ons hebben. Waait, waait, zo eerzinnig waait. Dat wordt gespeeld door Dabbelegraven.

Ja, en in mijn in Spanje levende familie, die gaf te kennen dat niet alleen die zonsverduistering heel mooi is, maar ook die momenten daarna. Want dan komt er namelijk een meteorzwerm Perseiden over. En dat geeft heel veel vallende sterren. Tot wel een eenvallende ster per minuut. Ja, en dat is toch echt de betovering van de hemel. Luister naar Himmelszauber. Hier gespeeld weer door Jörg Bollin und das Meerische Feuer.

Ja, en men zegt, als je een vallende ster ziet, dan moet je een wens doen. En heel misschien komt die ook in vervulling. En Jurk Bolin en dat Merische Feuer, die hebben een album uitgebracht onder de titel Sternstunden. Ja, en op dat album de titel Glückstreffer. Dus wie weet, heeft u wel geluk bij die vallende sterren.

Ongelofelijke tijden, hè? Met zulke zonneverduisterings. Unglaubliche Zeiten is een compositie van Jörg Stupsis. En het is ook een studioopname die gemaakt is door Jörg Stupsis. Unglaubliche Zeiten.

Ja, en u luistert nog steeds naar Amusant met het thema Zonne und Mond. Zonnestralen, die wordt hier gespeeld door Wilfried Rusch und zijn Böhmische Freunden.

De zon in de zee zien zakken is een letterlijke omschrijving van een zonsondergang aan de kust. Maar vaak wordt het in het Nederlands ook gebruikt als beeldspraak voor een ontspannen, romantisch of zomers gevoel. Er is geen diepe of verborgen spreekwoordelijke betekenis achter. Het drukt vooral in sfeer van rust, vakantie en genieten uit. Ja, en als je de zon in de zee ziet zakken, dan heb je een andere horizon als daarvoor. Neue Horizonte Mars, dat is een compositie van Michel Geisler, gespeeld door Bezirksbläserorchester Zillertal.

Nou, dat was applaus voor onze technicus. Bij Maneschijn kan je ook een heel romantisch sfeertje krijgen. Bij Moonshine van Engelbert Wendler gecomponeerd. Hier gespeeld door die Steirisch Böhmische.

Ja, de zonsondergang, de eclips, die laat zich 13 augustus 2026 zien in Europa. Onder andere ook in Nederland. En ja, dan hebben we het over, als de zonsverduistering, dan hebben we het over eigenlijk een beetje over een zonsondergang, hè? Zonnenuntergang, van compositie van Falco en Safko Afsenig. Tekst is van E. Echwalda en het wordt gespeeld door die lustigen Oberkreiner.

Ja, en dan zit dit uurtje amusant met vooral Bumische, Merische blaasmuziek zit er ook alweer op. We hadden het thema Zonne und Mond. En 12 september vindt er in Sporkerzaal het jubileumconcert plaats van de Sporker muzikanten. En daaraan verlenen medewerking onze fanfare-orkest Juliana uit Uddel. En onder andere ook Zoutbras uit Südtirol. U kunt de kaarten bestellen via de website van Juliana Uddel. En alle meerdere informatie vindt u daar ook. We gaan eruit met Shout Hair, Shout Hair. Gespeeld door Ernst Mosch. En shout ook op onze website amusante.info voor de informatie. En vooral ook volgende week, want 18... augustus is er geen live uitzending van Amusant, want dan wordt een sportwedstrijd uitgezonden. De volgende uitzending kunt u dan op zondag 23 augustus luisteren met een non-stop lijst. En voor nu een hele fijne avond en een hele fijne week. Shout her, shout her.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee twee Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden op de Zwarte Zee. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk één van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten.

Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedt een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakt een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon al flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee 2 Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden op de Zwarte Zee. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de drie inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere twee verdachten. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedt een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakt een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het nieuws.

uit Oslo om precies te zijn. Hun albumtitels zijn allemaal in het Noors. Het laatste album heet Gatverso. Maar ze zingen wel in het Engels. Ties of Blood hoorde je als opener van Schouten Benacht. De band heet Sake overigens. Schouten Benacht, een uurtje rock'n'roll zoals je dat gewend bent. Met natuurlijk de vaste onderdelen. Zo gaan we 25 jaar terug in de tijd. Voor de Killer Classic, dan komen we uit bij het album Throttle Junkies van de band A Soil. En daarvan hoor je zometeen She. In de oerknal nog even terug naar 2 jaar terug, maar The Dark Element. Het album heet The Dark Element, het nummer heet The Dark Element. En in de showcase zijn we toe aan de derde week van Three Doors Down. The Better Life komt uit het jaar 2000. In de derde week Down Poison. The Rock 13, voor de eerste week op de nummer 1 positie. Bad Wolves and Killing Me Slowly. En Saint Asonia komt nieuw binnen. Zij hebben het over The Hunted, doen ze samen met Sally Erna van Godsmack. En verder hebben we natuurlijk gewoon heel veel lekkere nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van Blacktop Mojo. I Can't Sleep.

komen uit Denemarken, de Pretty Maids. Gaan al een aantal jaren mee, eigenlijk al vanaf de jaren 80. Hebben ook iets gedaan met Alice Cooper volgens mij lang geleden. En je hoorde Serpentine en daarvoor Blacktop Mojo. Ook zij hebben een nieuw album uit, Under the Sun. Een album waar geen slechte nummers op staan. Dat kunnen maar weinig bands zeggen. Blacktop Mojo doet het al voor de tweede keer. Je hoorde Can't Sleep. We gaan weer terug in de tijd voor de Killer Classic. Ik zei 25, maar we gaan 20 jaar terug in de tijd. 1999. Killer. Classic. De originele zanger is er uiteindelijk weer bij van de band Soil. En daar ben ik blij mee. Ik heb ze twee keer live gezien. Throttle Junkies komt uit het jaar 1999. Daar staan hele lekkere nummers op. Maar dit is toch wel wat mij betreft de beste.

zijn afkomstig uit Orlando, Florida. Sleeping with Sirens is alweer toe aan hun zesde album. How It Feels To Be Lost, zo heet het album. Daarvan hoorde je Agree To Disagree. En daarvoor gingen we 20 jaar terug in de tijd naar het album van Soil. Het debuutalbum van Soil. Throttle Junkies, ik zei het al, de zanger zou een tijdje de band verlaten. Hij zou met Drowning Pool in de jaren 70 gaan zingen. Maar is inmiddels weer terug. Brian McCombs, en daar ben ik heel erg blij mee. We zijn toe aan de Rock 13, de nieuwe binnenkomer, dat is deze. Nummer 1 hoor je straks Bad Wolves and Killing Me Slowly. En de nieuwe binnenkomer is Saint Asonia uit Canada. De band van Adam Grontje, ex-3 Days Grace. Is The Hunted.

0: management van deze band is hetzelfde management als Five Finger Death Punch. En dat kun je een klein beetje horen. Bad Wolves, ze zijn toe aan een tweede album. Nation, zo heet het tweede album. Daarvan hoor je Killing Me Slowly. Ze staan voor de eerste week de nummer 1 positie van de Rock 13. En de nieuwe binnenkomer is van Saint Asonia. Samen met Sully Erna van Godsmack, The Hunted. Niet alleen Sully Erna doet mee op het nieuwe album. Ook Sharon van den Adel, onze eigen Sharon van Within Temptation, doet daar een nummer. We gaan weer terug in de tijd. Een debuutalbum, niet zo heel ver terug. 2 jaar terug, dus terug naar 2017.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor 2 man in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. De eerste schouten bij nacht.
0: We gaan kijken naar een debuutalbum van een Finse heavy metal band. Dat heet The Dark Element. Het album heet ook The Dark Element. En het liedje, ja, het kan bijna niet anders, heet ook The Dark Element. Ze hebben een nieuw album uit. Ik dacht, we gaan eens even kijken. We gaan 2 jaar terug in de tijd kijken naar hun debuut. Dit is The Dark Element.

Work of Art komt uit Zweden. Be the Believer. Daarvoor hadden we The Dark Element. Is natuurlijk de band van Annette Olsson, onder andere. Die kennen we natuurlijk van Nightwish in de tijd van voor Floor Jansen. Zij heeft een nieuwe band, The Dark Element. De Oeknal was inderdaad het debuutalbum. Ook het The Dark Element heet het album. En dat nummer heette ook The Dark Element. En in The Dark Element niet alleen ex-leden van Nightwish, maar ook van Sonata Arctica. En als we dan toch in Finland zijn, dan komen we bij een andere band uit. Die gaan ook

tijdje mee, hoor, kan ik je vertellen. Ik bedoel, volgens mij 1990 opgericht. De 69 Eyes en ze bestaan nog steeds. Ze hebben een nieuw album uit. Ik ga zo kijken hoe het heet. Ik heb hem wel, maar ik ben de titel even kwijt. Maar goed, dat heb je soms, hè. De 69 Eyes maken hele lekkere herkenbare muziek. Dit is van het nieuwe album, Black Orchid.

0: band Vega komt binnenkort, het nieuwe jaar, 2020, met een nieuw album. Ze gaan ook op tournee. In de tussentijd hebben ze een nummer uitgebracht wat nog niet eerder uitgebracht was, maar wel eerder opgenomen was. Under the Sun hoorde je. En daarvoor de 69 uit. Ik zei, ik kan niet komen op het nieuwe album. Het heet gewoon West End. Ik heb meerdere keren al een nummer daarvan gedraaid. Dit keer hoorde je Black Orchid. En ik dacht van, dat heb ik eerder gehoord. Het lijkt een heel klein beetje op een Perfect Circle. Althans sommige tonen van het intro daarvan. Maar ik vind hem daarom niet minder mooi hoor. Dat zeker niet. Black Orchid hoorde je van de 69 uit. Brengt ons voor de laatste keer terug in de tijd. En daarin gaan we 19 jaar terug in de tijd. Dan gaan we dus naar het jaar 2000.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: En in de showcase staat altijd één album centraal. Daar draaien we dan vier nummers van. Waarom vier? Ik weet het eigenlijk niet. Ik had er ook drie kunnen kiezen. Maar ik vind het gewoon leuk om vier nummers te draaien. Dat is eigenlijk wel een maand, hè? Vier uitzendingen. Dat denk ik haast wel. Dit keer staat het in het teken van de band Three Doors Down. In 2000 brachten ze het album The Better Life uit. We gaan toe aan de derde week. In de derde week deze. Die heet Down Poison.

luisteraar. Jeroen is groot fan van Jorn Lande. We doen de vaste puzzelie mee, alhoewel ik het niet helemaal zeker weet. Want het is natuurlijk een origineel van Bryan Adams. En Jorn Lande heeft een classic rock covers album opgenomen. Dus ze is nog niet uit, maar gaat binnenkort uitkomen. 24 januari van het nieuwe jaar. En ik ben zelf niet zo gek op artiesten die een cover doen. Het is maar zelden beter dan het origineel. Deze komt absoluut in de buurt. En voor Jorn hadden we natuurlijk Three Doors Down van het album The Better Life in de showcase. Waren we toe aan de derde week van dit album uit het jaar 2000. En je hoorde Down Poison. Brengt ook een einde aan dit programma. Heel veel bands uit Scandinavië, Zweden en Finland. En dan denk je, Leaves Eyes is gothic rock. Dat komt ook uit Scandinavië. Niets is minder waar. Ze komen gewoon uit Duitsland. Ook zij zijn onderweg met een nieuw album. Gaan we binnenkort wat meer van draaien. We sluiten af met Black Butterfly. Ik dank u nu voor het luisteren. Ik hoor je graag volgende week weer. Eddie@schouten bij nacht.net. Het e-mailadres voor jouw suggesties.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaans helikopter vuurde twee raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als vierde in de finale met een tijd van 10,22, ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Rommel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaanse helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,22, ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws. Oh nee.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaans helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,22, ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.